0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager.

0: Twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de buurt van Zaandam is een natuurbrand uitgebroken. Ze gaan om een stuk oud gras van 40 bij 20 meter. De brandweer heeft boten gestuurd om de brand vanaf het water te kunnen blussen. Ook hebben ze een drone ingezet om de brand vanuit de lucht te kunnen bekijken. Nog een brand, maar dan in Zutphen. Daar staat een grote loods van een afvalbedrijf in de Hens. Het vuur is zo fel dat de brandweer alleen van buiten af kan blussen. Ze proberen ook te voorkomen dat de brand overslaat naar een bedrijf ernaast. Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Iran luchtaanvallen uitgevoerd op een aantal boten. Volgens Amerika waren het Iraanse boten die probeerden mijnen neer te leggen. De Amerikanen zeggen dat ze handelden uit zelfverdediging en dat het staakt het vuren nog steeds van kracht is. En een Spaanse opvarende van het cruiseschip Hondius is positief getest op het Hantavirus. De Spanjaard ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder werd op het schip de gevaarlijke Andes-variant van het virus vastgesteld. Daaraan zijn 3 mensen overleden. In Rotterdam zitten ruim 20 opvarenden in quarantaine. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag is het zonnig en tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht twee piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. Welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En het is nog onzeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. Nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. Op 16 juni is de eerste wedstrijd tegen Algerije. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 komen meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En in Dagblad Trouw staan meerdere rouwadvertenties voor klimaatactivist Marjan Minnesma, die vorige week overleed. Haar milieuorganisatie Urgenda noemt haar hun drijvende kracht en hun kompas. Ook haar familie en andere klimaatclubs hebben een rouwadvertentie geplaatst. Marjan Minnesma leed aan kanker, maar hield dat stil. Ze was 59. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis, dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is, bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst een andere partij de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken, door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Trainer Serena Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlandse voetbal. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Ongeveer 140 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen was er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar was. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea. Dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. En in het Engelse Gloucester wordt elk jaar een beroemde wedstrijd gehouden waarbij een kaas van een heuvel af wordt gerold en mensen er achteraan rennen. Dit jaar is die wedstrijd gewonnen door een Nederlander, Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Als winnaar mocht hij de kaas mee naar huis nemen. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis is bang dat het zo uit de hand loopt in Ter Apel dat straks ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn. Door de drukte in het aanmeldcentrum worden nu alleenreizende mannen geweigerd. Die moeten dus ergens anders ondergebracht worden. De afgelopen dagen was dat in een congrescentrum in Groningen. De nieuwe aansluiting op het stroomnet is vanaf begin juli niet zo makkelijk meer te krijgen. En daarom vragen veel mensen er nu nog snel een aan, schrijft de Telegraaf. Het gebeurt vooral in het noorden van het land en in het zuidoosten. In de provincie Utrecht kun je vanaf juli zelfs fluiten naar een nieuwe laadpaalaansluiting. De grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Van een grote loods is niets meer over. Voor de brandweer viel er weinig meer te redden. Die probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Er is ook asbest vrijgekomen, maar de deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. Een K-popband BTS heeft de American Music Award gewonnen voor Artiest van het Jaar. Die prijs gaat naar de artiest die de meeste stemmen van het publiek krijgt. BTS won ook een prijs voor hun single Swim. Die werd verkozen tot meest populaire zomerhit. De awardshow in Las Vegas werd geopend met een optreden van de Koreaanse popband. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en tropisch warm, 30 tot 32 graden. Het kan ook benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het een beetje af. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Harry Styles, American Girls op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 6:11. Het is 26 mei. En vandaag op deze dag in 2011 wordt in Servië Rato Mladic opgepakt. De boef. Die komt achter de tralies. 2011 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een man in een scootmobiel is maandagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval aan de burgemeester van Veenlaan in Enschede. Het slachtoffer kwam te val nadat hij moest uitwijken voor een fietser die plotseling manoeuvreerde vanwege glas op de weg. Na te lezen op 120.nl. De maandag is de brandweer uitgerukt vanwege een autobrand aan de rand van het centrum van Hengelo. Het gebeurde gisteravond om 9 uur. Het voertuig stond aan de Delvenestraat 26. En ook dat verhaal na te lezen op 120.nl. SCZW is de trotse kampioen van de vierde divisie. Het werd afgelopen zaterdag 3-3 bij DZC. En dat was voldoende om de titel in de wacht te slepen. Kwik 20 kon ook nog kampioen worden uit onze zaal. Maar het werd 1-1 bij Dato. En voor Ente en SVW viel op tweede pinkster de beslissing in de competitie. In een onderling duel. De ploeg uit Ente die had het kampioenschap in eigen hand. Maar ja, WSV uit Apeldoorn is uiteindelijk toch mee heen gegaan. Helaas, pindakaas. Verdorie. Nou, we gaan er nog uitgebreid over voetbal hebben met TVC 28, want die hebben zich beter te handhaven. Ook met de winnende trainer van SVZW. Ja, die temperaturen lopen dan op, zeg ik allemaal weer. Ja. Letterlijk en figuurlijk vandaag naar een graad of 32. Zonnig, sluierwolken en het blijft al lang warm.

ritueel. Eerst even plassen. Daarna lekker wassen. En dan naar je werk verkassen. Wakker worden doe je met Twente FM.

0: Lost Frequencies en James Arthur en Questions hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 26 mei en vandaag op deze dag in 1911 wordt in Servië Rato Mladic opgepakt, de voormalige Bosnisch-Servische generaal. En die werd sinds 1995 door het Joegoslavië-tribunaal gezocht. Achter de tralies 2011. Dan 2006. Het Berlin Hofbahnhof in Berlin wordt zo geopend, nieuwe station. In 1994 Michael Jackson trouwt met Lisa Marie Presley. 1972 in de Verenigde Staten wordt het Zaltverdrag getekend. En Sovjet-Unie doet het allebei trouwens. Het Zalt-Eenverdrag voor het terugdringen van het aantal strategische kernwapens. Zalt staat voor Strategic Arms Limitation Treaty. Bij deze. In 1979 volgt Salt 2. Nou, dat was het begin. En ja, waar staan we nu? Nou, nog redelijk, geloof ik. Hè? Ja, gelukkig maar met die wapens. Tenminste, voor zover ik weet. 1964. De Rotterdamse voetballegende Paas Wilkens neemt als zijn 40ste afscheid van de betaalde voetbal. In een uitwedstrijd van zijn club 6-6. In zijn topdag gespeeld Wilkens voor onder andere AC Milan, Torino, Valencia en Levante. Dan de PLO wordt opgericht op deze dag 1964. En in Le Mans wordt de eerste Grand Prix autorace gehouden. Het evenement was afhankelijk bedoeld als publiciteitsstunt om kranten te verkopen. Winnaars zijn de Fransen André Lagrange en René Léonard in een Génard en Walker. Zo heette die auto. Nou, bij deze. Goed, we gaan naar de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1990, 26 mei. En de binnenkomers als volgt. A Gentleman's Excuse Me van Fish komt binnen op 37. Op dit 31 in Jammen van Toto Kunjo. En Last Thing van de Persina's is de binnenkomer op 26. Hoogste nieuw binnenkomer, Gary Moore. Still Got the Blues op 24. Maar er was ook een binnenkomer op 35.

Uiteindelijk wordt het nummer 22, staat 6 weken in de top 40. Deze van Bonnie Raitt, Have a Heart. En die kwam binnen op deze dag in 1990 in de top 40 op nummer 35. Dan de top 3 van die dag, Black Velvet op 3 van Alanna Miles. Van 1 gedaald naar 2, King's the Town van UB40. En van 2 naar nummer 1, Paint It Black van de Rolling Stones. De nummer 1 van 26 mei 1990.

0: voetbal afgelopen weekend. Tenminste, belangrijke wedstrijden waarbij mensen, zoals Rick Ploegen, ja, een trainingskampioen kunnen worden. En ook degradatievoetbal. Spannende strijd ook geweest voor TVC 28. We gaan straks bellen met Bertel Travers. We gaan ook nog bellen met winnende coach in de vierde divisie van SVZW. En we hebben de wandelvierdaagse die eraan zitten te komen. Waar wordt er bijvoorbeeld vanavond gestart? Later meer in de show. Straks eerst de streeknieuws.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut voor 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Dag Mario.
6: De Tweede Kamer wil dat boswachters goed bewapend worden, meldt RTL. Ze moeten nu kiezen of ze een hond of een vuurwapen willen, maar dat is veel te weinig als ze naar een drugsdumping moeten. In het noorden en zuidoosten van Nederland vragen mensen massaal een extra stroomaansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Vanaf juli krijg je die niet zo makkelijk meer, omdat het stroomnet bijna vol zit. En het Rode Kruis is bang dat binnenkort ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nu moet er al een andere slaapplek worden gezocht voor alleenreizende mannen, omdat het er te druk is.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Twee mannen hebben voor bijna €2000 aan artikelen gestolen bij een drogist in Enter. Ze liepen daarna de winkel uit alsof er niets aan de hand was. Politie is naar ze op zoek omdat ze vermoedelijk bij meer winkels in de regio hebben toegeslagen. De politie heeft beelden van de mannen gedeeld in het regionale opsporingsprogramma Plaats Delict. De twee mannen hebben allebei een ringbaardje. Ze droegen zwarte kleding en een pet en zijn vermoedelijk rond de 40 jaar oud. Het nieuwe gemeentebestuur van Enschede gaat waarschijnlijk pas eind juli aan de slag. Die verwachtingen spreken de formerende partijen nu uit. Op andere plekken in Twente, waaronder Oldenzaal, is het nieuwe gemeentebestuur juist al begonnen. GroenLinks, PvdA, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie zijn met elkaar in onderhandeling over het nieuwe college in Enschede. Het ging al van begin af aan moeizaam nadat Burgerbelangen ineens niet meer de grootste was. En op Snapchat gaan opmerkelijke beelden rond uit Oldenzaal. Op het filmpje zijn twee jongeren te zien die het wel heel gezellig hebben, midden op het veld van hockeyvereniging Bully. De twee tortelduifjes wanen zich op de donkere baan ongezien, totdat iemand de grote lampen rondom het veld aanzet. De twee trekken daarop snel weer hun kleren aan. Of de romantische escapade nog een vervolg heeft gekregen, is niet bekend. En dan het weer voor Twente. Het wordt een bloedhete dag met temperaturen tussen de 30 en 32 graden. Morgen verloopt een stuk koeler met dan temperaturen rond de graad of 23.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Nou, het is nog redelijk rustig richting het westen. Beekbergen-Hoenderlo, 3 minuten over 5 kilometer, langzaam rijdt het verkeer. En voor Hoevelaken staat een staartje op dit moment. Hoe moet ik zeggen, bijzonder rustig nog steeds, ja. Tenminste, voor die hoek. 6 minuten over 3 kilometer tussen Alblo-Zuid en Wierdewest. Voor Wierdewest dus stilstaand verkeer. En andersom tussen de Zalm-Twente-tunnel en Wierdewest, 9 minuten over 4 kilometer, langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Geen controles nog, aldus flitsmeister.nl. Kortom, ruimbaan. Ik wens je een goede reis.

0: Happy Set en Maren Morris en The Middle op Twente FM.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst, die zijn onder andere jarig vandaag. Het is onder andere Erika Terfstra die jarig is. Gefeliciteerd en een mooie dag. We hebben in de aanbieding Marion Gold. Die is de zanger van Alphaville, 68 geworden. Lenny Kravitz wordt 62. Barbara Delore, oud-schaatser, wordt 52. Tegenwoordig presentatrice van Max in Beweging. En Jeroen Stekelenburg, ook onder andere jarig vandaag. De sportjournalist wordt 52. En 78 wordt Stevie Nicks. Gefeliciteerd.

0: Stevie Nicks vandaag jarig. Zij wordt 78. Zat uiteraard ook in Fleetwood Mac. En dit was haar solo-single ooit eens heel lang geleden. Stand Back hier op Twente FM. Het is 7:50 geweest. Bertel de Ravis, de coach van TVC 28. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Toch maar gefeliciteerd zeggen, of niet?
1: Jazeker. Ja.
0: Ja, ja.
1: Zeker. Ja, het was tot aan de laatste dag was het gewoon spannend. Dus als je het dan wel haalt, zeg maar. En dan is er wel een ontlading natuurlijk.
0: Ja, voor de beste mensen die niet weten, TVC 28 stond in de vierde divisie. De hele tijd een beetje onderaan te schuiven. En degradatie lag op de loer en dat soort dingen. En het was ook wel een spannende competitie, die vierde divisie, moet ik zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. Dus iedereen won van elkaar, verloor. En de bovenste verloor weer van de onderste. En uiteindelijk stonden we met, ik denk, zeven ploegen zo dicht bij elkaar. Met best veel punten eigenlijk.
0: Ja.
1: Wij moesten ook nog vrezen voor niet directe degradatie, maar wel voor de na-competitie. En met 38 punten waren wij gewoon nog niet klaar, de laatste speeldag. Dus we moesten nog een punt halen in Hoogland, moet ik zeggen. En dat is ons uiteindelijk gelukt.
0: Ja, hoe gaan we naar zo'n wedstrijd toe? Want het was toch wel even een dingetje. Ligt er dan prestatiedruk of valt het allemaal mee? Gaat iedereen relaxed die wedstrijd in?
1: Nee, daar ligt dan wel even wat druk op. Want uiteindelijk knok je natuurlijk het hele seizoen voor een goed resultaat. En ja, dan komt er op de laatste dag aan. En dan ligt er nog wel een beetje druk op. Dus, maar we waren ook nog wat, niet afhankelijk, maar op de andere velden waren ook nog wat wedstrijden waar. Nou, als een van de twee zou verliezen, dan waren we sowieso, dan konden wij ook nog verliezen. Dus uiteindelijk, volgens mij in de tweede helft was het wel duidelijk dat ONS Sneek ook achter stond met 3-0. Dus toen waren we iets relaxter. Want toen hoefden we niet echt nog dat punt, zeg maar, te halen. Maar uiteindelijk hebben we hem wel overstreep getrokken.
0: Oké, het was eigenlijk Super Saturday, hè? Afgelopen zaterdag. Zo kunnen we dat toch noemen. Ja. Dat is een mooie kreet.
1: In onze divisie was het overal op de velden was het spannend, inderdaad.
0: Fantastisch, fantastisch.
1: Ja.
0: Hey, gelukkig mijn handhaving is er nog een beetje gevierd dan.
1: Eigenlijk wel.
0: Ook toch wel, gelukkig. Nee, ik denk dat we wel een borreltje hebben gedronken.
1: Daar hebben we al een paar biertjes op gedronken, inderdaad. Want het is nu volgens mij voor de derde jaar achtereen dat we gewoon vier divisies spelen volgend jaar weer. Dus voor een club als TVC is dat natuurlijk fantastisch. En daar hebben we wel even goed gevierd, inderdaad.
0: Nou, en nou vakantie, ja. Dat is ook altijd wel fijn. Tenminste, op dit vlak althans.
1: Ja, ik ben ook nog trainer bij de academie, hè, bij Twente Lier.
0: Ja, ja, ja. Oh ja, dat gaat nog even door. Is het?
1: Dat gaat nog een weekje door en dan hebben we inderdaad op vakantie. Dus dat is toch wel even lekker om even geen voetbal.
0: Nou, waar gaan we de pijlen volgend jaar op richten, Bertel?
1: Wij gaan gewoon de pijlen dezelfde kant op richten. Dat is uiteindelijk in eerste instantie gewoon weer handhaving in de vierde divisie. En alles wat daarbij komt kijken, misschien heel stiekem een periode of zo, dat zou hartstikke mooi zijn. En vorig jaar hebben we ook nog heel lang meegedaan om een periode. Het is moeilijk in te schatten. Kijk, de selectie blijft intact, dus dan ga je ervan uit dat iedereen iets een klein beetje beter is geworden. En, aan de andere kant zijn er ook wel weer hele goede ploegen binnen die divisie gekomen.
0: Zeker.
1: Het wordt weer spannend gewoon.
0: Het is en blijft een mooie competitie, die vierde divisie.
1: Ja,
0: hoe dan ook. Nou, geniet van de winst. Tenminste, in ieder geval de handhaving. We maken iets moois van een mooie zomer. En we spreken elkaar. Bertel Ter Ravis.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is onverantwoord om boswachters onbewapend naar een drugsdumping te sturen. Daarom wil de Tweede Kamer dat ze beter bewapend worden, meldt RTL. Boswachters zijn boa's en dus moeten ze een vuurwapen, een hond en een wapenstok krijgen, vindt de VVD. Die noemt het belachelijk dat ze nu moeten kiezen wat ze willen. Een aansluiting op het stroomnet wordt schaars vanaf begin juli. En daarom vragen mensen in het noorden en zuidoosten van het land nog snel een extra aansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Ook voor huizen komt er een wachtlijst. En daarom zijn mensen bang dat ze zonder extra aansluiting straks geen warmtepomp of laadpaal kunnen nemen. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk wat er in Ter Apel gebeurt en is bang dat straks vrouwen en kinderen ook niet meer welkom zijn in het aanmeldcentrum. Nu is er al een stop voor alleenreizende mannen omdat het te vol is in Ter Apel. Zo moesten vannacht 140 asielzoekers slapen in een congrescentrum in Groningen. En het is voor het eerst duidelijk hoeveel een blessure kost van een topvoetballer. Onderzoekers van de UEFA hebben blessures van Champions League spelers gekoppeld aan hun salarissen. En dan kom je uit op 1 tot 2 miljoen euro per maand. Opvallend is dat als er een nieuwe trainer komt, de kans op blessures toeneemt. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. Wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het ANP Nieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 10 minuten vertraging tussen Afrit Beek en Duiven. Een kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. Op de A326 Nijmegen richting Ravenstein tussen Afrit Beuningen en Knoopend Bankhoef een kwartier vertraging in 2 kilometer file. N35 Zwolle-Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West 5 kilometer file. En op de N839 Gent richting Bemmel tussen Huissen en Huissen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Uit de Steady Swims, de Mr. Know-It-All. Goedemorgen.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze dag. We hebben het over 26 mei. En vandaag op deze dag werd die Mladic aangehouden. Achter de tralies, Rato Mladic 2011.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Vanochtend vroeg een brand aan Agatheplein in Hengelo. Daar is een scooterwiel in een galerij in vlammen nog gegaan. Er stond veel rook. De brandweer rukte groots uit en het gebouw is geventileerd. Lees het na op 120.nl. Gisteravond een ongeval met een scootmobiel en aan de burgemeester van Veenlaan in Enschede. Slachtoffer kwam dat te val en ook daarna te lezen op 120.nl. Gisteravond ook een brand in Hengelo. Een autobrand aan de rand van het centrum. Rond 9 uur kwam er een melding binnen van een geparkeerd voertuig aan de Deldenestraat 26. En SVZW is trotse kampioen van de vierde divisie. We gaan het straks over bellen met de winnende trainer. Ekwik 20 kon zaterdag nog kampioen worden, maar ja, dat werd het niet. En we moeten het gewoon doen met de plaats weer in de vierde divisie. En SV Enter die kon nog gisteren kampioen worden. BSV was de tegenstander, maar ja, die wonnen. En daardoor geen winst voor Enter. Vandaag 32 graden, zonnig, sluierbewolking kan er zijn. En het blijft vanavond nog lang warm. Dat wil

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, hier op Twente FM. Het is 7:15 geweest, prachtige zonnige dag. 32 graden, en dat is niet mis. Laten we wel wezen. Anouk Kappel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Huus van Twente, vertel.
1: Ja, klopt, Huus van Twente. Ja, wij zijn inmiddels begonnen aan de voorbereiding in Reutem. En vanaf volgende week gaan wij spelen, 10 weken lang in Twente, door heel Twente heen.
0: Oh, dan zeggen diverse locaties, hè?
1: Ja, klopt. We hebben 8 dorpen, steden gevonden, waarin wij onze voorstelling gaan optreden, of gaan spelen.
0: Ja, wat doet Huus van Twente? Waar gaat het over?
1: Ja, wij hebben eerder voorstellingen gemaakt, zoals Hanna van Hendrik en De Vergeten Twentse Lente. Die waren allebei op het vliegveld van Enschede, of vliegveld Twente. We merkten dat daar toch alweer mensen moesten van tribune naar tribune. 1000 man publiek. En we merkten na 3 keer op het vliegveld te hebben gespeeld dat mensen toch alweer een beetje gewend waren. En wij dachten, Johanna Stegen en ik hebben samen de stichting waar wij dit vanuit doen. En wij dachten, wat gaan wij nu ondernemen? Want we willen wel blijven verrassen. En toen dachten we, ja, dan moeten we iets gaan brengen wat eigenlijk tegen alle verwachtingen in is. En juist niet het grootschalige, maar we hebben heel erg juist het kleinschalige opgezocht. En we gaan echt de gemeenschap in. Dus we hebben op 10 weken, 8 plekken, hebben wij gezocht naar lokale of naar locaties. En we zijn uiteindelijk bij lokale feestzalen en partycentra terechtgekomen. Die vroeger toch echt wel het middelpunt van de gemeenschap waren. Maar nu de ene feestzaal heeft het drukker dan de andere. En daar gaan wij een voorstelling maken. Wij spelen daar elke week. En het gaat eigenlijk over Henk en Wil. Henk en Wil zijn broer en zus. En die hebben al 75 jaar die feestzaal voor die ene week omgetoverd tot het Huus van Twente. En zij vieren een jubileum van 75 jaar. En daar hebben daar eigenlijk al hun mensen bezoekers uitgenodigd. En die dus eigenlijk genodigd worden om dat jubileum mee te vieren. Okay. Nou, wat begint als een jubileum, ontpopt toch al redelijk snel iets naar iets anders. Want er gebeuren een aantal zaken die ze niet hadden voorzien. En ondertussen proberen ze het feest gewoon door te vieren. En zijn eigenlijk alle bezoekers genodigden van dat feest.
0: Oké. Je hebt toch niet het hele stuk nu verteld, hè?
1: Nee hoor.
0: Dat blijft toch wat geheim?
1: Zeker. Ik ga het niet verder vertellen. Dat
0: heel goed,
1: dit,
0: want heel goed.
1: Dan moet iedereen maar komen kijken.
0: Hey, al die locaties, dat zijn dus ook feestzalen. Want ik vond, dan kom je toch ook in de kerk in Reutem? Of staan we bij iets met het diner?
1: Klopt. Ja, Boys in Reutem staan we. We staan in het Wibberhof in Denenkamp. We staan in Albergen bij Morshuis. We staan bij in Weerslo staan we. In Goor, Oldenzaal, Markelo. En we sluiten af in Langeveen.
0: Oké.
1: Okay.
0: En hoe zit het met het diner in
1: Heel Twente?
0: Ja, hoe zit het met het diner in de kerk van Reutem dan?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want alle locaties hebben de mogelijkheid om iets zelf te doen rondom deze voorstelling. En Reutem heeft de kerk, die staat tegenover het partycentrum. En die is speciaal voor deze voorstelling. Die is niet meer in dienst. Die is uit dienst gehaald. En dat is niet voor deze voorstelling hoor, dat hij uit dienst
0: heeft.
1: Nee,
0: dat is bekend. Dat is bekend.
1: Nee, oké. Okay. Dan krijgen wij dadelijk het geheim. Die is leeg en gehaald. En daar is dus een mogelijkheid tot tot dineren vooraf de voorstelling. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Goed. Ja, daar kunnen mensen voor reserveren inderdaad. Als ze tenminste naar de voorstelling komen. Ja, anders ook maar.
0: Nee, oké. Okay. Begrijp ik helemaal. Ja. Wanneer gaat het starten, dit hele verhaal, Huus van Twente?
1: Ja, wij hebben dus première in Reutem.
0: Okay.
1: Op 13 juni. 6 juni is het de allereerste voorstelling. Openbare voorstelling. En dan tot 13 juni is de première. En wij spelen helemaal tot half augustus.
0: Oké. Okay. Geen vakantie. Heel goed. Ja. Gewoon door.
1: Nee, zeker niet. Je hebt vakantie gewoon in Twente. Maar het is toch prachtig.
0: Zo is dat ook helemaal. Goed zo, we gaan het bekijken. Huus van Twente, Anouk Kappel. Dankjewel.

0: away. De winnende trainer heeft altijd gelijk, zeggen we dan. Of we, dat zegt men altijd. Frank Heeftink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd. SVZW, vierde, uiteindelijk kampioen van de vierde divisie. Nou ja, uiteindelijk zag het er wel naar uit, maar het werd toch nog even spannend, hè?
1: Ja, we hebben het onszelf nog wel behoorlijk spannend gemaakt. En nou ja, we wisten natuurlijk, we hadden twee kansen. Maar vorige week in Sneek lukte het ons niet. Hoewel we nog wel een heel belangrijk punt pakten. Ja, daarbij waren we ook afhankelijk van Kwik. Als die gelijk zouden spelen, waren we er dan wel geweest. Maar ja, die wonnen tegen Heino. En nou, dus moesten we het afgelopen zaterdag afmaken. En ja, we wisten ook afgelopen zaterdag dat we aan een punt in principe genoeg zouden hebben als er geen gekke dingen zouden gebeuren bij de wedstrijd tussen de Deto en Kwik.
0: Ja, ja, want Kwik had dan ook nog kampioen kunnen worden.
1: Als wij zouden verliezen en ja, Kwik zou dus winnen, dan, ja, ja, dan konden wij inderdaad nog kampioen worden. En ja, nou ja, wij wisten ook wel dat DZC eigenlijk aan een punt genoeg zou hebben in onze wedstrijd. Maar goed, we hebben wel gespeeld voor de winst. Uiteindelijk kwamen we ook wel op 3-1 voorsprong. Maar je merkt in de tweede helft en dan zie je toch dat spelers ook in de rust gaan kijken wat de tussenstanden zijn. En zien dat, dat Deto dan voorstaat tegen Kwik. Ja, dan, en dan, heb je, dan weet je dat je heel dichtbij bent. Maar dan moet je nog een hele tweede helft spelen.
0: Ja, verdorie. Ja, eigenlijk moet je niet kijken, hè. Maar ja, je weet hoe het tegenwoordig gebeurt het allemaal natuurlijk, hè. Al die telefoontjes en toestanden, ja. Verdorie. Maar ik begrijp het ook nog enigszins. Hé, wat nu? Want ja, dat is natuurlijk feest geweest afgelopen weekend. Tenminste, ik neem aan dat er een champagne opgedronken is.
1: Ja, ik denk wel dat er een paar flessen champagne.
0: Oh, nog meer. Oké, goed zo.
1: Nee, het was een heel mooi feest. Je ziet gewoon dat wel behoorlijk wat losmaakt binnen zo'n vereniging als SVZW. En ja, het is natuurlijk ook bizar twee keer op rij. Nou, je merkt gewoon aan de supporters, iedereen, ja, het was gewoon een groot feest. En ja, ik bedoel, je bericht een box stroomt binnen. En de volgende dag als je wakker wordt, dan ja, je krijgt vanuit allerlei hoeken krijg je felicitaties. En dan pas komt echt dat besef wat je met elkaar hebt gepresteerd, hè?
0: Ja, dus, wat gaaf, wat gaaf. Hey, wat nu? Wat gaat er volgend seizoen gebeuren?
1: Ja, volgend seizoen beginnen we twee weekjes eerder dan in de vierde divisie. Dus 15 augustus, dan staat de eerste competitiewedstrijd alweer op programma. En we hebben een voorbereiding in twee blokken gekozen. Omdat we hebben gezegd, van, ja, in twee scenario's denken. Moet toch zorgen dat we gewoon een goede voorbereiding kunnen draaien. Dus we beginnen 29 juni aan de voorbereiding. En dan, ja, dan gaan we kijken wat we kunnen brengen in de derde divisie.
0: Wat super gaaf toch eigenlijk, hè?
1: Ja, is fantastisch. Echt mooie clubs zitten erin. Er komen misschien nog een aantal mooie clubs bij. Want IJsselmeervogels zouden nog bij in kunnen komen. Als ze het zeg maar niet redden in de na-competitie. Ja, en het is gewoon een prachtige competitie met een enorme uitdaging. En mooie tegenstanders. En ja, ik vind ook, moet ook zeggen, ik ben blij dat Excelsior er is in gebleven.
0: Ja,
1: want
0: nou
1: dat zijn ook gewoon prachtige, prachtige wedstrijden.
0: We doen het goed in Twente wat dat betreft. Nou, we gaan het weer volgen. Nu vakantie, tenminste voetbalvakantie, Frank.
1: 5 weekjes even niet. Nou, vanavond nog even met de groep bij elkaar komen. En dan gaan we nog een keer lekker met z'n allen een hapje eten. Bij de Lemon Tree in Deventer.
0: Kijk.
1: En dan zit het erop. En dan kunnen we ons gaan focussen op het komende seizoen.
0: Succes met de voorbereiding. Geniet van de vrije tijd. Frank Heeftink, trainer SVZW. Ik dank je wel.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Bijna 8:30. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Dag Mario.
7: Boswachters zijn boa's en moeten dus goed bewapend zijn, vindt de Tweede Kamer. Vooral 's nachts komen ze in gevaarlijke situaties terecht. En dat kan volgens de VVD niet met alleen een hond. In het noorden en zuidoosten van het land hamsteren mensen nog snel stroom, schrijft de Telegraaf. Ze vrezen dat ze geen warmtepomp kunnen nemen als de ruimte op het net vanaf juli schaars wordt. En een opmerkelijke wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die in de jaren 70 in Ierland verdween zou nu zijn opgedoken in Noord-Korea. De Telegraaf schrijft erover.
0: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Twee mannen hebben voor bijna 2000 euro aan artikelen gestolen bij een drogist in Enter. Ze liepen daar naar de winkel uit alsof er niets aan de hand was. Politie is naar ze op zoek omdat ze vermoedelijk bij meer winkels in de regio hebben toegeslagen. De politie heeft beelden van de mannen gedeeld in het regionale opsporingsprogramma Plaats Delict. De twee mannen hebben allebei een ringbaardje. Ze droegen zwarte kleding en een pet en zijn vermoedelijk rond de 40 jaar oud. Het nieuwe gemeentebestuur van Enschede gaat waarschijnlijk pas eind juli aan de slag. Die verwachtingen spreken de formerende partijen nu uit. Op andere plekken in Twente, waaronder Oldenzaal, is het nieuwe gemeentebestuur juist al begonnen. GroenLinks-PvdA, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie zijn met elkaar in onderhandeling over het nieuwe college in Enschede. Het ging al van begin af aan moeizaam nadat Burgerbelangen ineens niet meer de grootste was. En op Snapchat gaan opmerkelijke beelden rond uit Oldenzaal. Op het filmpje zijn twee jongeren te zien die het wel heel gezellig hebben, midden op het veld van hockeyvereniging Bully. De twee tortelduifjes wanen zich op de donkere baan ongezien, totdat iemand de grote lampen rondom het veld aanzet. De twee trekken daarop snel weer hun kleren aan. Of de romantische escapade nog een vervolg heeft gekregen, is niet bekend. En dan het weer voor Twente. Het wordt een bloedhete dag met temperaturen tussen de 30 en 32 graden. Morgen verloopt een stuk koeler met dan temperaturen rond een graad of 23.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Het is redelijk rustig op de A1. Tenminste, nog geen zaken rondom de grens. En richting Hoevelaken valt het ook allemaal mee vanochtend. Dan gaan we naar de A35. Almelo rechts-west richting Wierdewest. Voor Wierdewest 7 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. En tussen Almelo-Zuid en Hengelo-Zuid 10 minuten over 8 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de N35, de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdewest, 11 minuten over 4 kilometer stilstaand verkeer. En in Enschede tussen de boulevard 1945 en de Deurningenstraat, vertraging 9 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer wordt er gemeld. Oké, geen controles nog in de regio. Aldus Blitzmeister.nl. Straks gaan we wandelen. De wandelvierdaagse. En we gaan ook tijdrijden in Hoge Heksel.

0: helemaal in sferen. Lekker genieten. En vanavond doet het nog lang warm, dus ik kan nog lang buiten zitten. Dat is mooi weer. Dat dacht ik. Ook mooi weer om te fietsen. Tenminste, ik hou er altijd wel van. Maar ik weet niet of het met de tijdrijden ook zo is. Want ja, komende week gaat het gebeuren in Hooghexel. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het met het tijdrijden? Hoe gaat het? Wat gaat er gebeuren? Want er komen ook wat toppers, tenminste. Toch wel wat bijzondere rijders.
1: Ja, ook. Maar we hebben in totaal 300 renners die aan de start staan. Aanstaande donderdag vanaf 6 uur in Hooghexel. Waarvan 50 nieuwelingen, junioren, meisjes, jongens. En daarna ook een stuk of 100 renners uit de topcompetitie. Beloftes, elite, professionals. En daarna aansluitend hebben we ook nog een ploegentijdrit voor zowel sponsoren als bedrijventeams, vriendenteams. Dus wat dat betreft heel wat wielerspectakel in Hooghexel komende donderdag.
0: Ja, zeker weten. Mooi te bekijken. Ik zie in name Mitchell Milhern. En wat hebben we nog meer? Een Australische krachtpas, zegt je collega. Die komen ook allemaal richting Hooghexel. Alex van der Truk. Tuuk, et cetera, weet je. Dat zijn toch, dat is wel prachtig dat Hooghexel op de kaart staat. Laten we wel wezen.
1: Ja, nou, het leuke is eigenlijk dat deze tijdrit is voortgekomen uit de vroegere regio-kampioenschappen van de KMU. En de KMU besloot 2 jaar geleden van, dat doen we niet meer, want dat is allemaal veel te complex. En toen hebben wij samen, Ronde van Overijssel, samen met de Zwaluwe Almelo, gezegd van ja, nee, dit moeten we toch oppakken om dit evenement te behouden. En vorig jaar zijn wij met veel enthousiasme begonnen in Hooghexel. En toen hadden we iets als 250 renners. En nu zitten we al op de 300. En het is gewoon echt leuk om dat samen met de Zwaluwe te doen. Maar ook met de gemeenschap van Hooghexel. Want dat merk je in zo'n dorp. Dat is samenwerken en aanpakken. Dat is ontzettend goed en heel leuk.
0: Ja, zeker weten. Maar de omgeving die is er ook perfect voor natuurlijk, hè?
1: Ja, Hooghexel suggereert dat dat een berg is. Nou ja, het gooit wat.
0: Ja, de berg zit ook altijd in de Ronde van Overijssel. Dat is wel even een punt geworden.
1: Ja, ja, ja, klopt. Ja. Maar het gooit een beetje. Maar we hebben wel de leuke stukken eruit gezocht met wat vals plat erin. Met als er wat wind staat. Gelukkig zal het aanstaande donderdag, als je de weergehoor mag geloven, niet zo heel heet zijn als vandaag. Donderdag rond de 25 graden. Het zijn natuurlijk wel schitterende temperaturen om te fietsen. Dat zonder meer. En ja, het is gewoon hartstikke mooi om die mensen individueel voorbij te zien zoeven.
0: Ja. Peter, wanneer is de start? Waar kunnen we het beste gaan staan? Ik bedoel, als we willen komen kijken.
1: Nou, de start is iets over 6, 5 over 6, bij het cultuurhuis in Hooghexel zelf. Dus in het centrum van het dorpje. Maar het zelf vind ik altijd de Pixenweg een van de mooiste wegen. Die loopt een beetje naar beneden. Dat meandert daar leuk. Maar gewoon in het buitengebied, daar kan je ook heel goed staan. Het parcours is allemaal al 15,1 kilometer lang. Dus wat dat betreft voldoende ruimte om daar rijen dik te gaan staan. Maar het zijn echt hele leuke plekken die je daar kan vinden langs het parcours.
0: Nou,
1: op de website van ons, maar ook van de Zwaluwe Almelo, kun je het kaartje zien waar dan het parcours is. En is heel makkelijk te zien waar je dan het beste kan gaan staan.
0: Goed zo, nou zullen we het even doorzetten op twentefm.nl en 120.nl. Kunnen mensen het nog even nalezen. Komende donderdag dus het tijdrit bij Hooghexel. Peter Ossenkoppel, dankjewel en succes met de voorbereiding.

0: Het is Mai Tai en Our Love is History. Midden jaren 80 was dat een hele dikke. Een dikke hit, zoals het heet. Jazeker. En erg populair, dat was altijd fantastisch. Dan hebben we het inderdaad over Mai Tai. We gaan naar Martijn. We gaan naar de wandelvierdaagse in Oldenzaal. Want die gaat van start. En beter kunnen we die hebben, toch? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Is het er goed weer voor of gaan we, is het alweer te warm? Ik weet het niet hoor.
1: Het is prachtig weer. Het is ongeveer 27, 28 graden. En op het moment dat wij gaan wandelen vanavond rond 6 uur is het iets cooler denk ik. Maar met voldoende drinken en voldoende zonnebrand komen we een heel eind.
0: Dat lijkt me toch wel. Martijn, altijd heel erg groot, die wandelvierdaagse in Oldenzaal. Hoeveel mensen gaan wij verwachten?
1: Nou, we verwachten ongeveer of meer dan 1000 wandelaars. Zowel oud, jong, goed te been, maar ook minder goed te been. We gaan ook met mensen in een rolstoel wandelen. Dus het is een breed pluimage van ongeveer meer dan 1000 wandelaars. Dus dat wordt een groot feest.
0: Ja, en hoe is het met de routes? Hebben we die al uitgezet, laat ik zo zeggen? Zijn er nog veranderingen of hebben we altijd dezelfde route? Hoe gaat dat in Oldenzaal?
1: Nou, we hebben elk jaar alweer nieuwe routes. Het idee blijft hetzelfde, 4 dagen, 4 verschillende hoeken van rondom Oldenzaal bekijken. Qua natuur, qua ook beleving, sfeer, et cetera. Dus we hebben 4 routes. Eén route die gaat door het prachtige Boerskotten, dat is vanavond. En morgenavond starten we bij het Hulspeak, bij Hulspeach. Dus dan kun je prachtig ook daar onze recreatiepark bewonderen. Donderdag gaan we richting de Tankenberg en het Egeria, wat heuvelachtig. En vrijdag lopen we richting de Lutte en komen uiteindelijk ook weer in de stad terecht. Dus we hebben 4 prachtige routes uitgezet.
0: Ja, ik wilde net zeggen, alleen maar mooie plekjes. Laten we wel wezen. Hè?
1: Ja, alleen mooie plekjes. Ja, zeker.
0: En wat zijn de afstanden?
1: Zijn in het kort 5 tot 6 kilometer. En... Hallo?
0: Ja, ik ben er nog. Ik hoor je nog.
1: Ja. Ja, de korte route is 5 tot 6 kilometer en de lange route 10 tot 12 kilometer. Dus het is voor elke deels.
0: Oké, kijk eens aan. En ook heel veel scholen die meedoen, neem ik aan.
1: Ja, er zijn meerdere scholen die mee kunnen doen. En we hebben daar natuurlijk ook mooie puzzeltochten voor uitgezet. Daarnaast is degene die de basisschool battle hebben ingezet. Waarbij de school met de meeste kinderen ook aanspraak maken op een mooie prijs en wat ijsjes. En gelijktijdig hebben we ook voor de inschrijvers prachtige prijzen, zoals wandelschoenen en andere wandelartikelen. En dat is dan voor iedereen die zich voor de tijd inschrijft. Dus ook daar is voor elke beeld.
0: Goed zo. Nou, en mensen kunnen ook gewoon aankomen lopen, neem ik aan. Waar is de start vanavond?
1: Vanavond starten we bij Berghuizen. Dat is om 5:30, 6:00. 5:30 voor de lange lopers en 6:00 voor de korte lopers. En dan gaan we daar van start. Daar hebben we een feestelijke opening met wat muziek en trainers. Onderweg zijn ook activiteiten. Dus ik zou zeggen, kom gezellig langs.
0: Blijf
1: dus,
0: goed.
1: Je hoeft je niet gelijk voor in te schrijven. Je kunt gewoon meedoen.
0: Hartstikke mooi. De wandelvierdaagse in Oldenzaal. Martijn Oudeluttekhuis, succes vanavond en dankjewel.

0: Straks nog 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Laat even weten wat we kunnen draaien via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde link icoontje.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo-Zuid, tegenover de Makro.
8: Wil jij €500 netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
9: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
8: Brusje doet meer met je.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boswachters doen bijna hetzelfde werk als de politie, maar moeten nu kiezen of ze een hond of een wapen willen. Dat moet anders, vindt de Tweede Kamer, die ze een vuurwapen, wapenstok en een hond wil geven. Boswachters worden ook niet opgeroepen als iemand in het bos 112 belt, terwijl ze er wel veel sneller zijn dan de politie. Bij een grote brand in Zutphen is asbest vrijgekomen. Het spul kwam van een loods van een timmerbedrijf die helemaal werd verwoest. De asbestdeeltjes zijn alleen terechtgekomen op het bedrijfsterrein en worden vandaag weggehaald. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween, zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze mogelijk ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. En voor Taylor Swift zijn de American Music Awards uitgelopen op een sof. Ze had de meeste nominaties, 8 stuks, maar ging met lege handen naar huis. K-popgroep BTS was de grote winnaar met 3 prijzen. Die waren voor Artiest van het Jaar, Beste Mannelijke Artiest en Beste Zomerhit met het nummer Swim. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al ruim 25 graden. Het wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het ANP Nieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen afrit Beekendijven 7 kilometer file. A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-Zuid en Hengelo-Zuid 8 kilometer file, kwartier vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen Knopend Ewijk en Renkum 10 kilometer file. A50 Arnhem richting Os tussen Knopend Valburg en Ravenstein 12 kilometer file. A325 Arnhem-Duitse grens tussen Knopend Ressen en Nijmegen 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. N35 Zwolle Almelo tussen de Saarland Twente tunnel en Wierdewest 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente.

0: Straks gaan we nog een toneelstuk doen met de veiligheidsregio.
1: 6 op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: En we proberen nog contact te zoeken met Ben Keizers ergens in Frankrijk. Hij loopt naar Cordoba. Ja. Eerst 6 op een rij, 6 platen zonder praten. Plek nummer 6 is toch vrij voor een zomerse plaat. Laat het even weten via de 1 Twente app. Of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. We beginnen met Aretha Franklin.

Will Smith, Summertime, Desireless Voyage, Voyage, I Go to Rio, Peter Allen, Zash, Encore une fois. En Aretha Franklin, Freeway of Love. Alsof het zomer is, beste mensen. Heerlijk, al die platen in 6 op rij. Volgende ronde is morgen vroeg even na 9 uur. En wens ze nu alvast welkom op twentefm.nl, rechterbovenzijde, linkicoontje. Of je gaat naar de 120-app even downloaden. En dan, full service all over the place. Straks gaan we het hebben over een theatervoorstelling over criminele uitbuiting van jongeren. Hoe zit dat? Straks hier. 20FM.

0: 5. Hier op Twente FM. Heroïne.
1: Oké, nou.
0: Hebben we dat ook weer gehad op deze vroege ochtend, wilde ik zeggen. Maar zo vroeg is het niet meer. Ja, nou, zo'n weekend voelt dat natuurlijk wel zo, hè. Even allemaal weer op gang komen. Maar we zijn aardig op gang, want we gaan naar de theatervoorstelling over criminele uitbuiting van jongeren. Leila en Pascal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag dames, welkom, welkom. Ja, criminele uitbuiting, ook in deze regio. En daar is nu een theatervoorstelling van gemaakt. Vertel eens.
2: Nou, we gaan het dit jaar anders doen vanuit het kenniscentrum Mensenhandel. Eigenlijk hadden we altijd een groot event voor onze netwerkpartners. Maar we hebben juist ervoor deze keer voor gekozen om een theatervoorstelling aan onze netwerkpartners te geven. Om juist niet te praten en niet te analyseren, wilden we juist dat onze collega's gingen begrijpen en voelen over wat er nu speelt. Want wat jij net al zegt, criminele uitbuiting speelt ook in Twente. En wat wij ontzettend belangrijk vinden over dit belangrijk onderwerp is dat als mensen dingen signaleren, onze ketenpartners, dat ze weten hoe ze kunnen handelen, wat ze kunnen doen, bij wie ze moeten melden.
0: Ja.
2: En vandaar dat wij voor deze voorstelling hebben gekozen.
0: Oké, even criminele uitbuiting, om dat even aan de burger, aan de luisteraar uit te leggen.
3: Ja, nou, dat is echt dat iemand tegen zijn wil, en dat kan, is een dwangelement noemen we dat dan strafrechtelijk, maar dat kan heel subtiel zijn, iets crimineels doet wat hij eigenlijk anders niet zou doen. En dat kunnen heel veel verschillende vormen zijn van criminaliteit. Nou, iedereen kent het wel, hè, het pakketje rondbrengen en denkt dan misschien dat dat bij één keer blijft. Dat iemand dan niet meer uit de klauwen van zijn organisatie komt. Maar het kan ook zijn dat iemand zijn woning beschikbaar moet stellen, of een overval moet plegen, of bijvoorbeeld dat zware stoeiwerk aan de voordeur moet hangen.
0: Oké. Ja, dat willen we niet hebben. Nee, zeker niet. Lijkt me niet. Zeg, dat gaat vandaag gebeuren, die theatervoorstelling. Dat gebeurt in de Kleine Willem, geloof ik, hè, in Enschede.
2: Dat klopt.
3: Vanmiddag om 14:30. En er zijn nog wat kaarten. Dus als mensen willen komen, dat kan nog.
0: Okay.
2: En de reden waarom wij het juist belangrijk vinden, waarom iedereen aanwezig moet zijn, wij zeggen altijd, mensenhandel, criminele uitbuiting, is een ingewikkelde puzzel. En niemand heeft die puzzel alleen in handen. Soms zit er een stukje bij de politie, soms een stukje bij de professional, en soms ligt er ergens anders een verhaal. En wat wij ontzettend belangrijk vinden, is dat we die stukjes bij elkaar neer gaan leggen, gaan kijken, hebben we te maken met criminele uitbuiting, dat we de inzichten kunnen krijgen en daarop kunnen handelen.
0: Ja, maar ook dat de burger wakker blijft voor deze dingen natuurlijk. Hè? Dat we dat ook signaleren, want vaak zien we wel eens dingen, we durven ook niet veel meer, hè? Weet je, we zijn ook altijd bang voor represailles en zo. Ja, dat klinkt een beetje raar wat ik zeg, maar je weet wat ik bedoel. We zijn wat voorzichtiger geworden.
3: Ja, dat klopt. Nou, maar wij zijn een meldpunt. Bij ons kun je melden. Maar je kan ook anoniem uiteraard melden. Bij meldmissen anoniem. En er is ook een online anonieme chat. Keerpunt heet dat. En dan kunnen jongeren een groot deel van de avond, nacht anoniem chatten met hulpverleners.
0: Oké, nou, heel goed dat je dat nog even meldt. Even kijken, vanmiddag zijn er dus nog een paar plekken over om zeg maar in de Kleine Willem te gaan zitten. Er is airco, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Je kunt er lekker cool zitten. Heel goed. Hé, maar wordt er nog vaker opgevoerd of blijft het bij één keer?
2: Eigenlijk speelt Van de Rails overal in het land.
0: Ja.
2: Hij heeft ook in Groningen, in Friesland gespeeld en nu hier in het mooie Twente. En hij blijft spelen de komende periodes.
0: Ja, oké. Maar niet weer zeg maar om de hoek hier in Twente?
2: Voorlopig nog niet, maar hij zal vast en zeker nog wel een keer langskomen.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat het ook goed is. Ik dank jullie wel voor de bijdrage, dames, Leila en Pascal. Zijn we kaarten gewoon aan de kassa?
3: Gratis.
2: Iedereen is van harte welkom.
0: Och, gratis, beste mensen. Allemaal gratis. Nou, dat is een goede oproep. Dankjewel. En succes vanmiddag. Ja.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 3 minuten over 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws. Mario.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Criminelen krijgen steeds meer invloed in de Nederlandse samenleving, blijkt uit een rapport over ondermijning. Dat kan zelfs voor Zuid-Amerikaanse toestanden zorgen, schrijft de Telegraaf. Boswachters hebben te weinig wapens en andere spullen om hun werk goed te kunnen doen, vindt volgens RTL een meerderheid in de Kamer, terwijl boswachters te maken krijgen met mensenhandelaren en criminelen die drugsafval dumpen. In Waalre zijn 7 mensen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten werd aangereden door een vrachtwagen. Volgens Omroep Brabant hoefden ze niet naar het ziekenhuis. De schade aan de bus is groot.
3: Dankjewel Mario. Rutger, goedemorgen.
5: Goedemorgen. 2 mannen hebben voor bijna 2000 euro aan artikelen gestolen bij een drogist in Enter. Ze liepen daar naar de winkel uit alsof er niets aan de hand was. Politie is naar ze op zoek omdat ze vermoedelijk bij meer winkels in de regio hebben toegeslagen. De politie heeft beelden van de mannen gedeeld in het regionale opsporingsprogramma Plaats Delict. De 2 mannen hebben allebei een ringbaardje. Ze droegen zwarte kleding en een pet en zijn vermoedelijk rond de 40 jaar oud. Het nieuwe gemeentebestuur van Enschede gaat waarschijnlijk pas eind juli aan de slag. Die verwachtingen spreken de formerende partijen nu uit. Op andere plekken in Twente, waaronder Oldenzaal, is het nieuwe gemeentebestuur juist al begonnen. GroenLinks-PvdA, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie zijn met elkaar in onderhandeling over het nieuwe college in Enschede. Het ging al van begin af aan moeizaam nadat Burgerbelangen ineens niet meer de grootste was. En op Snapchat gaan opmerkelijke beelden rond uit Oldenzaal. Op het filmpje zijn 2 jongeren te zien die het wel heel gezellig hebben, midden op het veld van hockeyvereniging Bully. De 2 tortelduifjes wanen zich op de donkere baan ongezien, totdat iemand de grote lampen rondom het veld aanzet. De 2 trekken daarop snel weer hun kleren aan. Of de romantische escapade nog een vervolg heeft gekregen, is niet bekend. En dan het weer voor Twente. Het wordt een bloedhete dag met temperaturen tussen de 30 en 32 graden.
3: Lekker.
5: Morgen verloopt een stuk koeler met dan temperaturen rond een graad of 23.
3: Dankjewel, Rutger. We gaan genieten van deze dag. En dat doen we ook op de weg, want het is redelijk tot rustig op dit moment. Het is ruim baan, helder weer natuurlijk. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Hoe is het dan met de snelheidscontroles? Ook heel erg goed, want iedereen staat binnen. Geen controles, tenminste aangekondigde controles. Alles flitsmeister.nl.

Het is Miles Smith, Niall Horan. En drive safe hier op 20FM vandaag. Temperatuur rond de 28 graden, beste mensen. Wat zeg ik? 32 graden, ook goed. Dat maakt niet uit, we doen nog even een graadje erbij. En dat is lekker zomers, dat willen we toch ook. Lekker genieten, want het is de hele dag zonnig. Wel wat wegen sluierbewolking. En het blijft nog lang warm vanavond. Dus geniet ervan. 26 mei 1978, dan wordt Miss You van de Rolling Stones uitgebracht. Miss You is in december 1977 opgenomen in de Pathé Marconi Studios in Parijs. Over Miss You schrijft Melody Maker: de basislijn van Bill Wyman is zonder twijfel een van de sleutelfactoren van dit dansbare nummer. Miss You van de Rolling Stones komt op 10 juni 1978 binnen in de Nederlandse top 40. De single haalt uiteindelijk de tweede plaats. Op deze dag uitgebracht, 26 mei 1978.

Deze kwam op deze dag uit, 1978, Miss You, van de Rolling Stones, opgenomen in Parijs. En in Nederland wordt het uiteindelijk nummertje 2 in de top 40.

0: Het is altijd leuk om te horen waar mensen lopen die aan het wandelen zijn en waarvan je vermoedt van, nou, ze zullen daar en daar wel ongeveer zijn. Dat is bij Ben Keizers nooit te zeggen met zijn route richting Korba. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ik ben altijd benieuwd waar je dan zit. Vorige week was het ergens iets met foei. Nou weet ik wel. En je bent natuurlijk al een hele tijd onderweg. Vanaf maart, voor de beste mensen die niet weten. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar jij loopt natuurlijk in een prachtige omstandigheid. Vertel.
1: Ja, ik heb vandaag dan een rustdag. Gepland. Eén keer in de 10 dagen doe ik dat. En dat is in het plaats Rodez ben ik nu.
0: Kijk, dat was ook de verwachting eigenlijk, hè?
1: Ja, dat was ongeveer de verwachting en dat is ook gelukt. Ik moet ook zeggen, ik heb hele mooie tochten gehad. 3 dagen geleden was het wel een spannende tocht. Want zowel mijn Wikiloc, dat is zeg maar mijn navigatiesysteem, als mijn Garmin vielen uit. En ik was in the middle of nowhere. Ik denk, welke kant moet ik op? Dus ik ben maar een beetje richting zon gaan lopen.
0: Oh ja, dat kun je. Ja, leuk.
1: Helemaal niet. Het was spannend. En daar waar ik dacht dat ik 30 kilometer zou lopen, werden het er 38. Ik hoop dat zijn leuke dingen om een keer mee te maken. Achteraf gezien dan, hè. Als je daar dan op dat moment bent, dan heb je daar wat last van.
0: Ja.
1: Maar de tocht is verder. Het is hier echt. De omgeving is schitterend. Ik sta hier nu ook in een dal, zeg maar. Rondomheen zijn de bergen. En achter de eerste heuveltop is dan Rodez, waar ik zo meteen naartoe ga.
0: Oké, lekker genieten. Dus hoe is het met de overnachtingen? Ja. Ben ik ook altijd benieuwd naar. Vragen we altijd naar. Afstandse hotelletjes of van die oude verenbedden of.
1: Ik moet zeggen, ik heb dus, wat ik je zei, de vorige keer zat ik nog op de Camino Highway met al die Camino-gangers.
0: Oh ja.
1: En dat is echt een feestje om daar tussen te lopen. Dan kom je gewoon s'avonds in een, een bed and breakfast, of ik weet niet precies hoe je het moet noemen. En dan kom je aan lange tafels te zitten. Je zit en je krijgt het dagmenu. Daar krijg je ook geen keuze in. Dit is wat je krijgt. En een supergezellige sfeer is dat altijd. En iedereen praat met iedereen. Dat heb ik nu een paar nachten meegemaakt. Dat is heel leuk, maar ja, ik ben nu van die route afgeweken. Dus nu loop ik weer helemaal alleen. Ja. Alhoewel, mijn zoon die loopt nu 2 dagen mee. En die is hier ook nu met zijn vriendin. Dus dat is ook nog wel even genieten, dat je niet altijd helemaal alleen bent.
0: Oké, dus je wordt goed ondersteund vanuit het thuisfront, zeg maar.
1: Ja, dat is toch af en toe aan mijn vrouw, dat heb ik je ook verteld. Ja. Die is ook een tijdje geleden is ook geweest met een stel vrienden. Dat was ook hartstikke leuk. Ja, dat zijn toch dingen, als je helemaal altijd alleen bent, is ook niet wat.
0: Daar moet je tegen kunnen, ja, zeker weten. Zeg, Rodez, dus rustplaats, dan ga je dus lekker genieten. Wat is de volgende route, de etappe?
1: Rodez ga ik naar richting Albi, Castres, Mazamet en dan gaat het naar Andorra.
0: Oké, dan ben je in de Pyreneeën. Oh, het wordt een zware.
1: Ja, maar eventjes, ik ben er nog niet, hè?
0: Nee.
1: het duurt nog een paar honderd kilometer. Ja. Maar in ieder geval, dat is wel de richting. Het gaat hier nu steeds heuvelachtiger worden. En ook warmer, moet ik er wel bij vertellen.
0: Ja, het is zomer, dus wat is de temperatuur ongeveer?
1: Vandaag zal het zo'n 32 graden worden.
0: Oké, lekker. Nou ja, dat is hier ook. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit. En je kunt het daar beter tegen dan hier, zeggen ze altijd. Hè? Natuurlijk,
1: ja, dat is ook zo. En dat zeg ik ook altijd, in een korte broek en een polootje ziet de wereld er toch anders uit dan als jij naar het werk doet met, met de volle bekleding, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en de stropdas en alles erop en eraan. Ja, zeker weten.
1: Ja.
0: Goed, voor de goede orde. Jij loopt voor of richting Orba en je loopt voor dwars door ons leven.
1: Leven.nl. Ja,
0: want dat dus, is.
1: Ik kan je luisteraars van harte aanbevelen om daar ook eens een kijkje te nemen. Er staan ook verhalen op van mensen die dus een dwarslesie hebben of een incomplete dwarslesie. En soms wel heftige verhalen als je dat leest. En het onderzoek wat Wings for Life doet, is daarin ontzettend belangrijk. En biedt ook oplossingen kan ook oplossingen bieden voor bepaalde problemen binnen mensen met een dwarslesie.
0: Hartstikke goed. dwarsdoorlsleven.nl. Even kijken, wanneer, voor mij hebben we het daarover gehad, verwacht jij ongeveer aan te komen?
1: Ik verwacht ongeveer half juli aan te komen.
0: Okay, dus,
1: dat is de verwachting.
0: Oké, okay. Nou, hartstikke mooi.
1: Alles onder voorbouw. Het gaat nu nog prima. Ik heb misschien nu alleen het enige kleine eurotje, een kleine blauwe teen onder mijn... Ik weet ook niet hoe het komt.
0: Oh.
1: Niet dat ik er last van heb, maar het is het eerste kwaaltje wat ik nu sinds 22 maart heb. Dus eigenlijk valt het heel erg mee.
0: Oké, maar wel later zo, hè? Geen andere kwaaltjes, hè? Geen gekkigheid, Ben.
1: Nee, zal ik niet doen. Beloof ik, Wim.
0: Mooi zo. We gaan elkaar nog weer bellen van week. Even weer een update, hartstikke leuk. Ben Keizers,
1: dwarsdorrelsleven.nl.

0: Suzanne Vrijk en halverwege straks Mark, Jordi en Peter in de Eter. Morgen vroeg weer een Twente wordt wakker.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsch.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsch.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Schorrel in Noord-Holland staat een deel van de duinen in brand. De brandweer probeert vooral te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vannacht werd ook in IJmuiden een duinbrand gemeld. Daar heeft de brandweer uren naar gezocht, maar niks gevonden. De brandlucht die mensen roken zou uit Koog aan de Zaan zijn gekomen. De overheid heeft steeds minder zicht op de onderwereld, meldt de NOS. Uit een rapport zou blijken dat criminelen steeds meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving. Bij de overstromingen 3 jaar geleden in Limburg zouden criminelen ervoor gezorgd hebben dat horecazaken niet failliet gingen. Maar daar vroegen ze wel wat voor terug. In Tilburg is vannacht iemand doodgestoken in een huis. Er zijn 2 verdachten opgepakt, die waren daar ook. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverleners konden niks meer voor het slachtoffer doen. Wat er is gebeurd is onduidelijk. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek. En in Waalre, Brabant, zijn 7 mensen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten werd aangereden door een vrachtwagen. Volgens Omroep Brabant hoefden ze niet naar het ziekenhuis, wel naar hun huisarts. De schade aan de bus is groot. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het ANP Nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 9 kilometer file. A326 Nijmegen-Ravenstein 2 kilometer file bij Knoopend Bankhoef. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Twee mannen hebben voor bijna 2000 euro aan artikelen gestolen bij een drogist in Enter. Ze liepen daarna de winkel uit alsof er niets aan de hand was. Politie is naar ze op zoek omdat ze vermoedelijk bij meer winkels in de regio hebben toegeslagen. De politie heeft beelden van de mannen gedeeld in het regionale opsporingsprogramma Plaats Delict. De twee mannen hebben allebei een ringbaardje. Ze droegen zwarte kleding en een pet en zijn vermoedelijk rond de 40 jaar oud. Het nieuwe gemeentebestuur van Enschede gaat waarschijnlijk pas eind juli aan de slag. Die verwachtingen spreken de formerende partijen nu uit. Op andere plekken in Twente, waaronder Oldenzaal, is het nieuwe gemeentebestuur juist al begonnen. GroenLinks-PvdA, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie zijn met elkaar in onderhandeling over het nieuwe college in Enschede. Het ging al van begin af aan moeizaam nadat Burgerbelangen ineens niet meer de grootste was. En op Snapchat gaan opmerkelijke beelden rond uit Oldenzaal. Op het filmpje zijn twee jongeren te zien die het wel heel gezellig hebben, midden op het veld van hockeyvereniging Bully. De twee tortelduifjes wanen zich op de donkere baan ongezien, totdat iemand de grote lampen rondom het veld aanzet. De twee trekken daarop snel weer hun kleren aan. Of de romantische escapade nog een vervolg heeft gekregen, is niet bekend. En dan het weer voor Twente. Het wordt een bloedhete dag met temperaturen tussen de 30 en 32 graden. Morgen verloopt een stuk koeler met dan temperaturen rond een graad of 23.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: nijhuis.nl/luister. Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In de Vlaamse plaats Buggenhout onder Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen toen een schoolbusje werd aangereden door een trein. Of er kinderen bij de slachtoffers zitten is niet duidelijk. Het busje zou de spoorwegovergang zijn opgereden toen de slagbomen naar beneden waren. Hoe dat kon is een raadsel. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Het gaat dan om oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Reden is dat het risico op natuurbranden groter is geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. Fase 1 is normaal. In Gelderland ging het eind vorige maand nog mis bij het harde. In maart werden de computers van Ajax gehackt en de politie heeft niemand gepakt die daarachter zou zitten. Het is een man uit Buren in Gelderland. Door de hack konden seizoenkaarten worden gestolen. Ook was te zien wie er een stadionverbod heeft en kon dat verbod zelfs verwijderd worden. En een deel van de duinen in het Noord-Hollandse Schorrel stond vanmorgen in brand. Door de warmte en droogte ging de brandweer er met veel wagens op af om te voorkomen dat het vuur zou uitbreiden. Maar het bleek te gaan om een klein brandje dat snel onder controle was, meldt regiozender NH. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het AB Nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

0: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen. Het nieuwe gemeentebestuur van Enschede gaat waarschijnlijk pas eind juli aan de slag. Die verwachtingen spreken de formerende partijen nu uit. Op andere plekken in Twente, waaronder Oldenzaal, is het nieuwe gemeentebestuur juist al begonnen. GroenLinks-PvdA, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie zijn met elkaar in onderhandeling over het nieuwe college in Enschede. Het ging van begin af aan al moeizaam, omdat Burgerbelangen ineens niet meer de grootste was. Een opmerkelijk ongeval in Enschede gistermiddag. Daar botsten twee vetbikers op elkaar. Het gebeurde in de buurt van recreatiegebied het Rutbeek. Een van de vetbikers moest naar het ziekenhuis, de ander is ter plaatse beoordeeld. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. En Bed & Breakfast Mooi Zo Logeren in Reutem is genomineerd voor de titel Beste Bed & Breakfast van Nederland van dit jaar. De Reutemse B&B behoort tot de top van Nederland en is een van de 3 kanshebbers in de hoogste categorie, namelijk die van 5 tulpen. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met 30 tot 32 graden op de thermometer. Morgen wordt het met 23 graden een stuk frisser.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Wil jij 500 euro netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
9: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Een dodelijk ongeluk in België met een schoolbusje. In het Vlaamse Buggenhout reed een trein vol op een minibusje waarin 7 kinderen en 2 volwassenen zaten. Er zijn zeker 4 doden gevallen, onder wie 2 kinderen. Het busje was de spoorwegovergang opgereden terwijl de slagbomen dicht waren. De 100 mensen in de trein raakten niet gewond. Een pakket aan maatregelen om meer personeel te krijgen in de kinderopvang heeft nog niks uitgehaald. Er is nog steeds een tekort en dat blijft maar oplopen. Volgens minister Aartsen zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort, maar er moeten nog steeds 7000 medewerkers bij. In sommige delen van het land is het nu zo droog dat Defensie er voorlopig niet meer oefent met explosieven. In Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Eind vorige maand vlogen stukken bos en hei in brand bij oefenterreinen in onder meer Gelderland en Brabant. En de glazen koets van Prinsjesdag bestaat 200 jaar en die is deze zomer te bezichtigen. De koninklijke stallen op Paleis Noordeinde gaan dan namelijk weer open voor publiek. Er is ook een tentoonstelling over het militaire huis te zien. Dat is de oudste dienst van het koninklijk huis die onder andere Prinsjesdag begeleidt. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is minder warm met 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging bij de grensovergang op de A12 vanuit Arnhem. Er staat daar 5 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Werken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Het nieuwe gemeentebestuur van Enschede gaat waarschijnlijk pas eind juli aan de slag. Die verwachtingen spreken de formerende partijen nu uit. Op andere plekken in Twente, waaronder Oldenzaal, is het nieuwe gemeentebestuur juist al begonnen. GroenLinks, PvdA, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie zijn met elkaar in onderhandeling over het nieuwe college in Enschede. Dat ging van begin af aan al moeizaam, omdat Burgerbelangen ineens niet meer de grootste was. Een opmerkelijk ongeval in Enschede gistermiddag. Daar botsten twee vetbikers op elkaar. Het gebeurde in de buurt van recreatiegebied het Rutbeek. Een van de vetbikers moest naar het ziekenhuis, de ander is ter plaatse beoordeeld. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. En Bed & Breakfast Mooi Zo Logeren in Reutem is genomineerd voor de titel Beste Bed & Breakfast van Nederland van dit jaar. De Reutemse B&B behoort tot de top van Nederland en is een van de drie kanshebbers in de hoogste categorie, namelijk die van 5 tulpen. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met 30 tot 32 graden op de thermometer. Morgen wordt het met 23 graden een stuk frisser.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Er zijn zeker 4 doden gevallen nadat een trein op een schoolbusje was gebotst in het Vlaamse Buggenhout onder Antwerpen. 2 van hen waren middelbare scholieren van 15 en 12 jaar. De 2 andere slachtoffers waren de chauffeur en een begeleider. Het busje reed een spoorwegovergang op terwijl de spoorbomen gesloten waren. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Onder meer de vakbonden waren daar fel op tegen en dreigden met stakingen. Volgens RTL trekt het kabinet het plan in als een gebaar naar de bonden. DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft dat verboden na onderzoek naar het bedrijf. Er zouden risico's voor de bevolking zijn als DigiD in Amerikaanse handen komt. Wat die risico's zijn, is niet bekend. Een meerderheid van de Kamer was ook al tegen de overname. En afgelopen zaterdag bezetten actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal. En de NS wil de schade daarvan verhalen op de demonstranten. En ook de schade van een pro-Palestijnse demonstratie een week geleden op Den Haag CS. In beide gevallen lag het treinverkeer een tijd stil. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is het 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepen.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Het nieuwe gemeentebestuur van Enschede gaat waarschijnlijk pas eind juli aan de slag. Die verwachtingen spreken de formerende partijen nu uit. Op andere plekken in Twente, waaronder Oldenzaal, is het nieuwe gemeentebestuur juist al begonnen. GroenLinks PvdA, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie zijn met elkaar in onderhandeling over het nieuwe college in Enschede. Dat ging van begin af aan al moeizaam, omdat Burgerbelangen ineens niet meer de grootste was. Een opmerkelijk ongeval in Enschede gistermiddag. Daar botsten twee vetbikers op elkaar. Het gebeurde in de buurt van recreatiegebied het Rutbeek. Een van de vetbikers moest naar het ziekenhuis, de ander is ter plaatse beoordeeld. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. En Bed & Breakfast Mooi Zo Logeren in Reutem is genomineerd voor de titel Beste Bed & Breakfast van Nederland van dit jaar. De Reutemse B&B behoort tot de top van Nederland en is een van de drie kanshebbers in de hoogste categorie, namelijk die van 5 tulpen. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met 30 tot 32 graden op de thermometer. Morgen wordt het met 23 graden een stuk frisser.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitsland heb je bij de grenscontroles daar op dit moment 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

alleen op jou, Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet had plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, maar dat gaat niet meer door, melden diverse media. Er was veel kritiek op het plan, onder meer van de bonden. En door het plan in te trekken wil het kabinet ze te vriend houden. Er moet namelijk nog een akkoord gesloten worden over de sociale zekerheid. In België wordt geschokt gereageerd op het schoolbusongeluk waarbij 4 doden vielen. Het busje werd op een spoorwegovergang geramd door een trein. Premier Bart de Wever heeft het over een afschuwelijk ongeval. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat haar hart brak. Europa rouwt mee met België. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht bij Dordrecht had kinderporno op zijn computer. Maar dat heeft iemand naar hem opgestuurd, zegt hij. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een jonge man. Daar zegt hij geen enkele herinnering aan te hebben, dus dat het niet is gebeurd. En het Rode Kruis gaat extra tenten neerzetten bij het opvangcentrum in Ter Apel. Er staan zo'n 100 mensen buiten te wachten omdat de opvang vol is. Maar het COA doet volgens het Rode Kruis niks om ze te beschermen tegen de brandende zon. Het gaat om open tenten die niet bedoeld zijn om in te slapen. Er is ook water- en zonnebrand. Het weer van Weer Online. Het is de warmste 26 mei sinds het wordt bijgehouden. Op veel plaatsen is het tropisch warm met lokaal 33 graden. Aan zee is het 27 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het

0: 12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar heb je een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag. Het nieuwe gemeentebestuur van Enschede gaat waarschijnlijk pas eind juli aan de slag. Die verwachtingen spreken de formerende partijen nu uit. Op andere plekken in Twente, waaronder Oldenzaal, is het nieuwe gemeentebestuur juist al begonnen. GroenLinks, PvdA, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie zijn met elkaar in onderhandeling over het nieuwe college in Enschede. Dat ging van begin af aan al moeizaam, omdat Burgerbelangen ineens niet meer de grootste was. Een opmerkelijk ongeval in Enschede gistermiddag. Daar botsten twee vetbikers op elkaar. Het gebeurde in de buurt van recreatiegebied het Rutbeek. Een van de vetbikers moest naar het ziekenhuis, de ander is ter plaatse beoordeeld. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. En Bed & Breakfast Mooi Zo Logeren in Reutem is genomineerd voor de titel Beste Bed & Breakfast van Nederland van dit jaar. De Reutemse B&B behoort tot de top van Nederland en is een van de drie kanshebbers in de hoogste categorie, namelijk die van 5 tulpen. Je leest er meer over op onze website twentefm.nl of 120.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een tropische middag met 30 tot 32 graden op de thermometer. Morgen wordt het met 23 graden een stuk frisser.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Duiven en de grens is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Een man die bijna 25 jaar geleden een studenten doodschoot na een ruzie over een wasmachine is vrijgelaten. Hij kreeg er 20 jaar cel en tbs voor, maar is volgens experts nooit meer agressief geweest. De rechter begrijpt dat het voor nabestaanden moeilijk is, maar dat de rechtbank zich niet door die emoties kan en mag laten leiden. De Belgische politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de aanrijding tussen een busje met schoolkinderen en een trein. Dat was in Buggenhout onder Antwerpen. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider kwamen om. De machinist remde nog toen het busje het spoor overstak, maar botste er met 90 km per uur op. Asielzoekers krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. De Eerste Kamer is namelijk akkoord met het Europese Migratiepact. Vluchtelingen krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer en de tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook het laten overkomen van familie wordt moeilijker. Er waren veel protesten tegen en het kabinet heeft geluisterd. Het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen is van tafel, melden verschillende media. Vanaf 2033 zou die net zo snel stijgen als de levensverwachting. De vakbonden dreigden met de grote stakingen en het kabinet is om. Er wordt eerst gepraat over andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot gemiddeld 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land zijn veel problemen bij Arnhem. Op de A12 is een ongeluk gebeurd. Van de Duitse grens naar Utrecht sta je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 naar Duitsland heb je voor de grens ook een half uur tijdverlies door controles. En verder staan er een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Zondagmiddag is een wielrenner gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Keizersweg en de Beldenhoekseweg in Enschede. De wielrenner werd geschept en belandde op de voorruit. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Na onderzoek ter plaatse is de wielrenner voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht nu. Na het faillissement van meubelgigant Huus heeft nieuwe eigenaar Richard Beumer het bedrijf overgenomen. De focus ligt op online verkoop en het filiaal in Hengelo dat als enige vestiging open blijft. Klanten die een aanbetaling deden krijgen binnen een week uitsluitsel over hun situatie. Het faillissement medio april trof naar schand ook personeel en bedrijfsleiding. En zondagmiddag is in de Enschedese binnenstad een persoon aangehouden na een melding van iemand met een vuurwapen. De politie rukte met spoed uit en kwam met meerdere eenheden te plaatsen. Agenten waren uitgerust met kogelwerende vesten. De aangehouden persoon bleek te zwaaien met een nepwapen en is meegenomen voor verhoor. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag staat weinig wind en blijft droog. Het wordt rond de 29 graden, plaatselijk 31. Vanavond is het zonnig, eerst rustig weer. Later op de avond neemt de noordenwind wat toe. En vannacht waait er een matige wind en het wordt dan zo'n 10 graden.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Door Duitse grenscontroles is het wel drukker op de A1 vanuit Hengelo. Voor de grens heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A12 vanuit Arnhem is de vertraging een kwartier tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan in de huidige vorm niet door, zegt minister Velbrief. Vakbonden zijn boos over kabinetsplannen om in te grijpen in de WW, de WIA en de AOW. Die moeten miljarden opleveren, maar de minister wil daar eerst verder over praten met de bonden. Die staan daarvoor open. Nederland wil praten met de Russische ambassadeur na de heftige aanvallen op Kiev afgelopen dagen. Er raakten tientallen woningen en scholen beschadigd, onder meer door een moderne Russische raket die bijna niet uit de lucht te halen is. Rusland zegt dat het om een vergeldingsactie ging na een aanval op Oekraïns bezet grondgebied. De politie in Brabant heeft opnieuw tieners opgepakt voor allerlei incidenten in de plaats Eersel. De verdachten zijn 13, 14 en 15 jaar. Vorige maand werden al 6 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie zorgen de jongeren al langere tijd voor overlast. Ze zouden bijvoorbeeld 1 of meerdere mensen hebben mishandeld. En een tegenvaller voor tennisser Tellen Griekspoor. Hij ligt er in de eerste ronde al uit op Roland Garros in Parijs. In een 4 uur durende uitputtingsslag verloor hij van een Italiaan. Dat gaat hem waarschijnlijk plekken kosten op de wereldranglijst. Op de Australian Open haalde hij de tweede ronde ook niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt er koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het AP Nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens 6 kilometer file vanaf Zevenaar is je vertraging 20 minuten. Kwartiertje bij Almelo-West op de A35 vanuit Enschede naar Almelo. Dan de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Bankhoef. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A326 vanuit Nijmegen naar Ravenstein bij knooppunt Bankhoef. 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Suzanne en Freek, grote hit van dit moment. Halverwege.
1: Twente komt thuis.
0: En dat terwijl de dinsdag de eerste werkdag van de week is. Dus we zijn pas morgen halverwege. Ik kan het niet anders maken. Maar goed, het was wel een lekker weekend, zegt dat Pinksterweekend. Heerlijk, veel ruimte voor de zon. Tropisch warm. Ook vandaag weer temperaturen van zo'n 30 graden. Jongen, jongen, jongen. Maar het wordt ietsje minder warm.
1: Twente actueel.
0: Niet dat dan gelijk de zomer voorbij is, maar nou ja, het was vandaag wel heel erg bakken plakken, zeg maar. We begonnen trouwens met Sash Ecuador. Hartelijk welkom, de middagshow voor Twente voor de dinsdag. Het is vandaag 26 mei. En vandaag de start van de parlementaire enquête naar de coronasituatie. Je weet wel, het is inmiddels ook alweer 6 jaar geleden dat heel Nederland op slot ging vanwege de coronapandemie. En was het kabinetsbeleid op dat moment juist? Hebben we de goede dingen gedaan, ja of nee? Daar wordt vandaag in ieder geval de start van gegeven. Onder andere natuurlijk hoofdrolspelers Jaap van Dissel, Mark Rutte en Hugo de Jonge. Die moeten op het matje komen om bij de parlementaire enquêtecommissie uitleg te geven over wat er destijds allemaal door het kabinet gedaan is. En ja, dan moeten we dus een conclusie gaan trekken. Zo werkt dat dan vaak. Verder ook ander nieuws uit de streek. Daar gaan we het over hebben. En heel veel lekker in de muziek. Wat dacht je van zometeen onder andere hier George Michael, Queen en ook Jackie Graham. Maar eerst tijd voor de lekkere track Ellie Goulding en Calvin Harris. Dit is Miracle.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Even relaxen, belangrijk bij deze hoge temperaturen. Je niet te druk maken. George Michael en Fast Love op Twente FM. Met daarvoor nog Calvin Harris en Ellie Goulding met Miracle.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Nou, is het nog een beetje uit te zitten vandaag. Met een ventilatortje op je bureau misschien wel. Een koude cola of iets anders. In ieder geval voldoende verkoeling zoeken. Of misschien zit je gewoon in een kantooromgeving waar de airco op volle toeren snort. Dat zou maar zo kunnen. Vanmiddag tussen temperaturen van zo'n 32 graden. Het is gelukkig wel de enige dag deze week met deze tropische waarde van morgen. Dan is het nog steeds lekker zomers, maar dan zit de temperatuur met 22 graden ook heel best, vind ik zelf. Maar goed, vandaag dus inderdaad erg warm. En dat advies is natuurlijk voldoende drinken. En zorgen dat je niet te veel in de zon is. Dat is het idee, zeg maar. Nou, ik hoop dat je het er allemaal een beetje doorkomt. Verfrissende muziek heb ik uiteraard voor je. Met vandaag onder andere ook de start van de parlementaire enquêtecommissie voor het coronabeleid van het kabinet. Inmiddels 6 jaar geleden maakte de wereld kennis met het coronavirus en zaten we in Nederland met 1,5 meter afstand, met lockdowns. Het was een hele schrijnende situatie, vooral voor kwetsbare mensen. Want in bejaardentehuizen, daar mocht helemaal geen bezoek meer komen. Hè? We zijn het al bijna weer vergeten, maar dat was best een heftige periode. En vandaag start dus de parlementaire enquête om te kijken of het allemaal wel goed ging. Ook in Twente had die corona de pandemie veel impact. En hadden we zelfs een avondklok. Kun je je bijna niet meer voorstellen. Maar mocht je s'avonds niet meer buiten. Na 8 uur geloof ik. Want dan zaten we in de lockdown. Het was een bijzondere tijd in ieder geval. En ik hoop ook dat we uit die periode lessen hebben getrokken. Want op een of andere manier heb ik toch het idee dat we het allemaal een beetje weer vergeten zijn. Nu weer met dat hantavirus. Het schijnt niet te vergelijken te zijn. Maar je denkt er dan toch af en toe wel even aan. Straks hier op de radio het laatste nieuws in Twente. Lekker blijven luisteren naar de middagshow met nieuwe muziek van

Het enige echte radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met Jackie Graham en Breaking Away. Nou, Queenie nog met It's a Kind of Magic bij de middagshow voor Twente. Tot 7 uur vanavond luisteren naar Twente komt thuis. Met zometeen de update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente op het presenteerblaadje in het Twente FM streeknieuws. En ook onderweg Run Day. Hard to say goodbye. Eerst tijd voor Sam, jij? Dark

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Zondagmiddag is een wielrenner gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Keizersweg en de Beldenhoekseweg in Enschede. De wielrenner werd geschept en belandde op de voorruit. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Na onderzoek ter plaatse is de wielrenner voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht nu. Na het faillissement van meubelgigant Huus heeft de nieuwe eigenaar Richard Beumer het bedrijf overgenomen. De focus ligt op online verkoop en het filiaal in Hengelo dat als enige vestiging open blijft. Klanten die een aanbetaling deden krijgen binnen een week uitsluitsel over hun situatie. Het faillissement medio april trof naar schand ook personeel en bedrijfsleiding. En zondagmiddag is in de Enschedese binnenstad een persoon aangehouden na een melding van iemand met een vuurwapen. De politie rukte met spoed uit en kwam met meerdere eenheden te plaatsen. Agenten waren uitgerust met kogelwerende vesten. De aangehouden persoon bleek te zwaaien met een nepwapen en is meegenomen voor verhoor. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag staat weinig wind en het blijft droog. Het wordt rond de 29 graden, plaatselijk 31. Vanavond is het zonnig. Eerst rustig weer, laat op de avond neemt de noordenwind wat toe. En vannacht waait er een matige wind en het wordt dan zo'n 10 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar 7 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Verderop 10 minuten vertraging tot aan de grens door controles. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. 10 minuten vertraging bij Zwolle-Zuid. De andere kant op is er maar één rijstrook open op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Dat is bij knooppunt Hattemerbroek door dat ongeluk met die vrachtwagen. Daar inmiddels 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. De kop van 12 kilometer file vanaf knooppunt Valburg heb je een kwartier extra reistijd nodig. En dat is ook het geval op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Want er staat 9 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hard to say goodbye. Nou, gaan we zeker nog niet doen, want dit is de middagshow tot 7 uur vanavond. Met Ronday zojuist en ook nog hier het Twente FM streeknieuws. En dat lees je na op onze website 120.nl. Ben je toch online, ga dan gelijk even naar twentefm.nl/luister. Meer Twente FM met heel veel verdieping en achtergronden. Onder andere ons programma Logos op zondag. Het evangelische programma van Twente FM. Met uitleg over de betekenis van Pinksteren en Hemelvaart. Want het was natuurlijk lekker zo'n lang weekend, maar het is in oorsprong een christelijke feestdag. En hoe zat het ook alweer met de Pasen, met Pinksteren, met Hemelvaart? Het hangt allemaal met elkaar samen. En in de nieuwste aflevering van Logos op zondag wordt nog een keer stilgestaan bij de betekenis van Pinksteren. En hoor je ook de powerpreek met dominee Dijkstra. Dus wil je daar meer van, dan ga je naar twentefm.nl/luister en klik je op Logos op zondag.

Shaq Attack, Down on the Street. Dat klinkt ook zo lekker agressief. Shaq Attack, alsof je naar een soort kung fu fighting film zit te kijken. Daarvoor Martin Garrix en Drown. Nou, daar moet je zeker voor oppassen. Want het is natuurlijk met deze hoge temperaturen super aantrekkelijk om even een duik te maken. Maar zorg wel dat je dan zwemt in gecontroleerd zwemwater, zoals dat heet. Hè. Kan je maar zo misgaan met de verdrinking. Drown, zo kwam ik erop. Het is vandaag dus tropisch warm. Temperaturen vanmiddag op 32 graden. Het is echt bakken en plakken. Vanavond en vannacht is het ook helder. De minimumtemperaturen liggen rond de 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, maar liggen de temperaturen duidelijk lager. Het wordt dan maximaal 24 graden. En ook de dagen daarna is het niet meer zo tropisch warm. Donderdag ook nog een dag met veel zon en zo'n 23 graden. Later deze week lijkt de temperatuur wat op te lopen. Vooral vrijdag kan het 29 graden worden. En het weekend met af en toe wat bewolking, misschien een spatje regen, zo'n 25 graden.

Alex Warren. Wat een fijne hit is dit, zeg. Fever Dream op Twente FM. Daarvoor Flemming Meteor met Niet Nodig, de Belgische zanger. En de Nederlandse palingrapper werkten samen en scoorden een dikke hit. Richting het einde van je werkdag met zometeen de vijver uit je dakplaat. Suggesties, kom maar door via de app.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Het kabinet wil met de bonden om tafel om te praten over de bezuiniging op de WW, de WIA en de AOW. Daar zijn de bonden helemaal niet blij mee en ze hebben gedreigd met acties. De minister staat nu open voor een gesprek, maar zegt er ook meteen bij dat er dan wel andere plannen moeten komen om het land financieel gezond te houden. In het Belgische Buggenhout wordt steeds meer duidelijk over het dodelijk ongeluk vanochtend met een bus en een trein. De bus reed voor de botsing door een spoorboom heen, blijkt uit camerabeelden. Waarom de buschauffeur dat deed, is niet duidelijk. De conducteur van de trein trok nog aan de noodrem. Er vielen 4 doden. Het Israëlische leger trekt verder Libanon in, meldt een Israëlische krant. Als reden wordt de dreiging van gevaarlijke drones van Hezbollah genoemd. Premier Netanyahu zei gisteren al dat het leger het land verder gaat veroveren. Dat is tegen alle afspraken in. Er is namelijk een staakt het vuren van kracht. En in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, meldt de regionale omroep. Dat kan waarschijnlijk niet daar. Het Rode Kruis heeft tenten neergezet tegen de zon. Ook staat er een koelwagen voor flesjes water. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet op veel plaatsen, 29 tot 32 graden. En er staat weinig wind. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 23 tot 27 graden. En tot zover het ANP nieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in onze regio. Die staan op A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. 20 minuten extra tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 9 kilometer file. Verderop rijd ik nog eens langzaam tot aan de Duitse grens. Met 10 minuten oponthoud door de controles. Bergingswerkzaamheden op A28 vanuit Amersfoort aan Zwolle bij Zwolle-Zuid. 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. Want de andere kant op zijn 2 rijstroken dicht. Op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Na een ongeluk met een vrachtwagen bij Zwolle-Zuid. Staat 5 kilometer file en 50 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Rijdt langzaam tussen Beuningen en Malden. En een half uur tijdsverlies op de N337 vanuit Deventer naar Zwolle. Voor de aansluiting met de A28 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Het is lente in Twente.

0: kinderen die ook prettig is met deze temperaturen. Leuke suggestie van Tamara en Wilde voor Nice Device en Cool Corona. Ja, die gaat er wel in natuurlijk nu met deze temperaturen. Die heb je tegenwoordig ook in de 0.0 variant. Lekker, het is 11 minuten over 5. Welkom in je tweede gedeelte van de middagshow voor Twente.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag, ik zei het net al, de start van de parlementaire enquêtecommissie naar de coronasituatie in Nederland. Alweer 6 jaar geleden maakte Nederland kennis met het coronavirus. En zat heel Nederland op slot en deden we wat we konden om het virus te stoppen. Hoofdrolspelers Jaap van Dissel, Mark Rutte en ook Hugo de Jonge die moeten aan de parlementaire commissie uitleg geven over wat ze destijds allemaal deden. En dan moeten we daar met elkaar een conclusie aan verbinden. Ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het goed dat we dit onderzoeken. Maar aan de andere kant, ik vraag me ook wel af of je dan in dit soort situaties echt kan zeggen, hebben we het dan helemaal goed gedaan? Je kan achteraf natuurlijk altijd, ik zeg altijd, achteraf is mooi wonen, hè? Zo is het ook. Maar goed, we gaan zien. Er wordt onderzoek naar gedaan. Verder ook ander nieuws. Afgelopen weekend kampioensfeest bij SVZW uit Wierden. Die werden namelijk kampioen van de vierde divisie. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. We hebben het afgelopen seizoen al op de voet gevolgd. En meer erover lees je op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. Dat en meer in de middagshow met ook lekkere muziek. Milky Chance. Ik heb Christina Aguilera voor je. En ook de band van Camp Cecil. Eerst is dit Ed Sheeran met Sapphire. Twente.

Stolen Dance was een hit van Milky Chance van alweer een paar jaar geleden. Was destijds een grote hit zelfs. Nou, niet zo van die gasten gehoord. Daarvoor Ed Sheeran met Sapphire bij Twente FM. Het enige echte radiostation voor Twente. Nou, vandaag brengen we een beetje verkoeling op de werkvloer. Of voor de rit naar huis, want het is warm natuurlijk. Met vandaag 32 graden maar liefst. En nou ja, ook de rest van de week blijft het zomer. Zowel morgen de temperaturen een stapje terug doen. Dat is, ik vind dat wel lekker, moet ik zeggen. De gemeente Oldenzaal die houdt op woensdag 10 juni een praatbijeenkomst voor bewoners in de wijk De Essen. Dat moet een interactieve buurtavond worden waar mensen kunnen meedenken over de toekomst van de wijk. Het is er nu al fijn wonen in De Essen, zegt de gemeente, maar het kan altijd beter. Buurtkracht en de GGD Twente die organiseren de avond. Deelnemers die ontvangen ook een cadeaubon van €20. Nou, je moet er wat voor doen om mensen er naartoe te trekken. Het is dus woensdag op 10 juni tussen 8:30 en 9:00 s'avonds in Sportpark De Essen. Meer informatie vind je op de website van de gemeente. En over gezellige buurtinitiatieven gesproken. In Almelo hebben inwoners nog tot en met zondag de gelegenheid om de buurtbon te schenken aan een lokaal buurtinitiatief. Ieder inwoner van Almelo, ieder huishouden ontving een waardebon van €7,50. En als je die nou bij elkaar legt, dan kun je met je buurt leuke dingen doen. Dat vind je op de website almelobuurtsamen.nl. En dan kun je dus, als je veel bonnen bij elkaar legt, best wel wat leuke dingen doen. Bijvoorbeeld een AED aanschaffen of een gezellig buurtfeest te organiseren. Er zijn allerlei initiatieven die daarvoor in aanmerking komen. En als je er meer over wilt weten, dan ga je naar de website Almelo Buurt Samen. Een sociaal initiatief. Onderweg, muziek van de band van Camp Seas. Maar eerst Christina Aguilera en Ain't No Other Man.

van Funk MC's. Lekker uit de jaren 90 met Freestyler. En ook nog hier Christina Aguilera. Nee, no other man bij Twente FM. Het enige echte radiostation voor Twente. Het is warm vandaag met zo'n 32 graden. Zometeen hoor je het streeknieuws hier. Hopelijk om een beetje af te koelen. En ook onderweg David Guetta, Sia en Afrojack. Dit is de nieuws.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Zondagmiddag is een wielrenner gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Keizersweg en de Beldenhoekseweg in Enschede. De wielrenner werd geschept en belandde op de voorruit. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Na onderzoek ter plaatse is de wielrenner voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht nu. Na het faillissement van meubelgigant Huus heeft de nieuwe eigenaar Richard Beumer het bedrijf overgenomen. De focus ligt op online verkoop en het filiaal in Hengelo dat als enige vestiging open blijft. Klanten die een aanbetaling deden krijgen binnen een week uitsluitsel over hun situatie. Het faillissement medio april trof naar schand ook personeel en bedrijfsleiding. En zondagmiddag is in de Enschedese binnenstad een persoon aangehouden na een melding van iemand met een vuurwapen. De politie rukte met spoed uit en kwam met meerdere eenheden te plaatse. Agenten waren uitgerust met kogelwerende vesten. De aangehouden persoon bleek te zwaaien met een nepwapen en is meegenomen voor verhoor. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag staat weinig wind en blijft droog. Het wordt rond de 29 graden, plaatselijk 31. Vanavond is het zonnig. Eerst rustig weer, laat op de avond neemt de noordenwind wat toe. En vannacht waait er een matige wind en het wordt dan zo'n 10 graden.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam over de A1 Amersfoort, Hengelo. Bij Twello nog 3 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tot aan Zevenaar, 9 kilometer file. En verder door richting de Duitse grens. Nog eens 10 minuten vertraging door de controles. Na een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Alle rijstroken zijn weer vrij bij Zwolle-Zuid, maar nog 13 kilometer file. Vanaf het Harde een half uur vertraging. Ongeluk op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. 10 kilometer file en een half uur vertraging daar nog. Daar is de weg weer vrij. A50 Arnhem-Os, half uur vertraging bij knooppunt Bankhoef. Vanaf knooppunt Valburg rijdt het langzaam over 11 kilometer. Kwartier vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden. En 20 minuten extra op de N35 vanuit Almelo naar Zwolle bij de aansluiting met de A28, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Het is een beetje vreemd, maar wel lekker, vond ik destijds van Sam Smith met Naughty Boy samen. La la la, op Twente hebben we daarvoor nog het streeknieuws, nieuws en achtergronden. Lees je na op onze website 120.nl. En ook online het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met in deze aflevering aandacht voor het nieuwe album van Midnight Motel. Daarin uitgebreid aandacht op de nieuwe aflevering die je vindt op twentefm.nl/luister.

graden. Morgen koelt het gelukkig weer een beetje af. Het Pinksterweekend trok ook weer veel toeristen naar Twente. De campings die zaten overvol, zag ik zo her en der. Dus het was weer gezellig toeven. En misschien ook wel een mooi moment om zelf eens een keertje de toerist uit te hangen. Want de Plegelmers Basiliek in Oldenzaal, een markant monument. Maar ben je er ooit wel eens binnen geweest? Ik bijvoorbeeld nog nooit. Dat is bizar, hè? Dat je dan denkt, ja, je woont hier wel. Maar ben je daar wel eens binnen geweest? Ik ben er nog nooit binnen geweest. Nou ja, je kan in ieder geval de komende zomermaanden weer wat ruimer naar binnen. Niet dat ze dan entree. Nou ja, goed. In ieder geval is de kerk breder geopend. Hij is ruimer geopend. Je kan er in ieder geval tussen juni en augustus maandag terecht tussen 2:30 en 4:30. Dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:30 en 4:30. Om in ieder geval de Plegelmers Basiliek te bewonderen. Wel wordt verzocht om je respectvol te gedragen. Ja, dat is natuurlijk overal een beetje zo. Maar de basiliek is ook steeds in gebruik als katholieke kerk. En dus ook te bezoeken tijdens de zomermaanden. Misschien wel de moeite waard als je kind denkt, nou, dat zou ik eens gaan doen vandaag. Dan zou je bijvoorbeeld de Plegelmers Basiliek kunnen bekijken. Je vindt er meer over op onze website, twentefm.nl. Je website met nieuws, achtergrond en actualiteiten. Onderweg een leuke suggestie voor Two Brothers on the Fourth Floor.

De broers Bobby en Martin Boer woonden op de 4e verdieping in een Utrechtse flat. En ja, je raadt het al. Zo kwam de naam Two Brothers on the Fourth Floor met het succes van deze Eurodance groep met heel veel dikke hits. Onder andere met Desiree als zangeres en D-Rock als de rapper. Maar ja, die rapper, daar gaat het niet zo best mee. Die heeft de ziekte van Parkinson al een aantal jaren. En dit jaar hebben ze dan ook definitief besloten om het optreden van Two Brothers on the Fourth Floor te staken. Dat is toch wel weer triest nieuws eigenlijk. Juist een van de grote hits. Dreams Will Come Alive bij de middagshow. We staan op de drempel van je dinsdagavond. Dit is Twente FM, het radiostation voor Twente. Met een fijn uit de jaren 80 van Centerfold. Dit is Dictator.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hey, monteur! Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Groningen vangt ook de komende dagen asielzoekers op in een congrescentrum. In eerste instantie was de opvang tot en met gisteravond, maar dat wordt met een week verlengd. Voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, maar daar is het overvol. De GGD in Rotterdam vindt dat het virusschip Hondius nog een keer moet worden schoongemaakt. Het is niet duidelijk wat er dan niet goed is. Het schip zou vandaag teruggaan naar thuishaven Vlissingen, maar dat wordt dus later. Over ruim 2,5 week staat een volgende cruise gepland. De Belgische koning en koningin leven mee met de slachtoffers en familieleden van het ongeluk in Buggenhout onder Antwerpen. Ook sprak de koning zijn dank uit aan alle hulpdiensten. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden, onder wie 2 tieners. En de reizigersorganisatie Rover keurt de spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal af. Volgens de organisatie mag gedemonstreerd worden, maar is het blokkeren van het spoor gevaarlijk en hebben allerlei mensen daar last van. Afgelopen zaterdag zaten ruim 20 mensen op het spoor om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm met temperaturen rond de 32 graden. Er is weinig wind en ook vanavond blijft dat zo met 27 graden in het zuiden en oosten. En tot zover het AP Nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Verder op een kwartier oponthoud aan de grens door controles. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid een half uur tijdsverlies. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. Vanaf het harde nog wel 11 kilometer file dus. Bergingswerkzaamheden houden 2 rijstroken van A28 vanuit Groningen naar Zwolle dicht bij Zwolle-Noord. 6 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. En een kwartiertje extra op de N344 Apeldoorn-Holten bij Deventer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Mars van zijn nieuwe album The Romantics. Deze plaat, Risk It All. Romantiek alom op je dinsdagavond in dit geval. Hè?
1: Twente komt thuis.
0: Daarvoor nog Paul Carrack als aftrap voor de dinsdagavond met Don't Shed a Tear bij de middagshow voor Twente. Hartelijk welkom. Het is alweer 26 mei. Vandaag bakken en plakken. Bij de meeste plaatsen kwam het kwik uit rond de 32 graden. Morgen is het nog steeds zomers, maar er liggen de temperaturen duidelijk ietsje lager.
1: Twente actueel.
0: En ik moet zeggen, ik vind het wel lekker, want het is vandaag wel heel erg warm geweest. Zeker als de eerste werkdag van de week voor de meeste mensen. Dan denk je toch, poh, nou ja, misschien had je het geluk dat je de beschikking had over een airco. Maar ja, je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon buiten aan het werk moesten of die in een fabriekshal stonden. Het is allemaal mogelijk met deze temperaturen. En dan word je er waarschijnlijk iets minder gelukkig van. Verder natuurlijk ook nieuws uit de streek. Vandaag, ik zei het al, de start van de parlementaire enquête naar de coronapandemie, alweer 6 jaar geleden. Onder andere Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel moeten op het matje komen van de commissie om uitleg te geven over het Nederlandse coronabeleid destijds. Ik vond het ingewikkeld. Ik was het alweer bijna vergeten. Maar dat we in Europa ook... Ieder land had zijn eigen beleid. In Nederland moest je 1,5 meter afstand houden. En hoest in je elleboog. En in Duitsland was het weer 1 meter afstand. En hier in Nederland had je gewoon een standaard lapje voor je mond. Dat was prima. Maar in Duitsland moest je een speciaal goedgekeurd mondkapje gebruiken. Het was super ingewikkeld. Waarom hebben we daar geen Europees beleid voor destijds gelanceerd? Dat is nog steeds de vraag die ik waarschijnlijk zou stellen. Maar goed, ik ga er niet over. We gaan zien wat eruit komt. Ook ander nieuws dichter bij huis. En muziek van Joyce Sims na deze van Chapel Rock. Alone.

Feestje dinsdagavond. Je luistert naar Twente FM met George Sims en Coming to My Life bij de middagshow voor Twente tot 7 uur vanavond. En ook nog hier Chappell Roan en The Giver bij de middagshow. Nou, lekkere muziek hoor. Vandaag 26 mei. Onderweg hier de Pointer Sisters na deze van Benson Boone.

Lekker deze uit de jaren 80 van de Pointer Sisters bij Twente FM. En automatic, zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente krijg je op een presenteerblaadje van de redactie van 1 Twente. Na deze van Offenbach, nieuwe single.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ah, de vaklui lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.

0: toegankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Over enkele weken keert het Almeloze Hopnop terug in het Schelvoorspark. Het rockevenement stopte 2 jaar geleden vanwege financiële problemen, maar horecaondernemer Gabriel Urukoglu wist nieuwe sponsoren aan te trekken om het festival nieuw leven in te blazen. Ondanks stijgende kosten binnen de evenementenbranche blijft het festival gratis toegankelijk voor bezoekers, zodat het een evenement voor iedereen blijft. In Enschede nadert de coalitieformatie een cruciale fase. Een nieuw college van Pro, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie gaat mogelijk voor eind juli aan de slag. D66 leek lange tijd een serieuze kandidaat voor deelname, maar viel uiteindelijk buiten de boot. Opvallend is dat de keuze voor wethouderskandidaten anno 2026 een steeds bepalendere rol speelt in het formatieproces. De lentemarkt op landgoed Kaams was op Tweede Pinksterdag opnieuw een succes. Het erf stroomde direct bij opening vol met enthousiaste bezoekers. Er stonden meer kraampjes dan voorgaande jaren met streekproducten, lekkernijen en hebbedingetjes. Voor de allerkleinste was een speciaal gedeelte ingericht met een traptrekkerparcours, draaimolen en springkussen. Een ballonnenclown zorgde in de middag voor extra vrolijkheid. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond schijnt de zon eerst nog volop en is er nog een tijd lang aangenaam. De wind wordt noordelijk en is eerst nog zwak. Komende nacht gaat de noordenwind matig waaien en koelt het af naar 12 graden. Morgen wordt met een matige noordenwind koelere lucht aangevoerd.

That's What I Want van Lil Nas X. De roze rapper, zeg ik wel eens. Ja, als je die man ziet, dan denk je, nou, meestal bij rappers heb je al die hele stoere grote mannen. En Lil Nas X, ja, die interesseert het allemaal niks volgens mij. Het is dus even een grote man, maar die had er wel een beetje flamboyant bij, laat ik het zo zeggen. Daarvoor nog het streeknieuws. Je leest het daar op onze website. 120.nl is je nieuwsarchief met nieuws, actualiteiten en achtergronden. En als je toch online bent, check dan ook even 120.nl/luister. Meer 120.fm met heel veel extra radioprogramma's. Met onder andere programma's over muziekstromingen. Bijvoorbeeld 60s Music vind je daar terug. En ook heel veel andere programma's die je misschien wilt luisteren waar en wanneer je maar wilt. Dus check daarvoor onze website 120.fm.nl/luister.

zomers van Alvaro Soler. Ja, ik ben benieuwd. Komt er dit jaar nou weer een zomerhit van Alvaro aan? Dat is, jarenlang was hij hofleverancier van de zomerhit. Maar goed, ik heb nog geen nieuwe werk van hem gespot. Op Twente FM dus juist op een tropisch warme dag. Want het is het vandaag met zo'n 32 graden. Nou, vanavond en vannacht is het ook helder. De minimumtemperaturen liggen uiteindelijk zo rond de 13 graden. Morgen, dan is er ook veel ruimte voor de zon. Maar het is beduidend minder warm dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Ik kijk er nu al naar uit, want ik vond het vandaag wel heel heftig. En ook voor de donderdag nog een dag met veel zon en zo'n 23 graden. Later in de week gaan de temperaturen weer wat oplopen. Vooral vrijdag wordt het natuurlijk tropisch warm met misschien lokaal wat 30 graden. In het weekend lichte bewolking, misschien een spatje regen en 22 tot 25 graden.

Taylor Swift en de Swifties, dat zijn haar fans. Hè, zo worden die tegenwoordig genoemd. Je had Lady Gaga, die had de Little Monsters. En Taylor Swift heeft de Swifties. Zo werkt dat. Grote hit, haar dikke hit, Opal Light. En daarvoor nog Joel Corey en Head and Heart bij de middagshow. Daarmee sluit ik hem af voor vandaag. Zometeen na zevenen. Peter Grobbe, de man van de dinsdagavond. Je hoort hem met de avonddienst. Ik wens je een hele fijne avond en spreek je graag morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlegon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
4: In het Groningse Congrescentrum kunnen asielzoekers nog een week langer terecht na een besluit van de gemeente. Die roept tegelijkertijd het Rijk op om met een langetermijnoplossing te komen. Vluchtelingen wachten namelijk al dagen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat overvol is. De jongen die verdacht wordt van het telefonisch bedreigen van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging precies was. De school bleef vorige week uit voorzorg dicht. Eerder ontplofte er een explosief. Die daders zijn nog niet opgepakt. De Wegenwacht heeft het druk door de hitte. Er zijn volgens de ANWB een vijfde meer meldingen dan normaal. Het gaat vooral om accuproblemen en lekke banden. De ANWB had er al rekening mee gehouden door extra wegenwachten in te zetten. Ook vanavond moeten waarschijnlijk nog veel mensen worden geholpen. En voetbalclub Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de eerste divisie, zegt de KNVB tegen het ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de club uit Arnhem. Als die volgende maand wordt ingetrokken, mag de club dus gewoon doorspelen. Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond warm en ook vannacht koelt het niet heel erg af, met temperaturen rond de 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens door de grenscontroles 10 minuten vertraging. Controle aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Kwartiertje oponthoud vanaf Zevenaar in de vorm van 3 kilometer file. En 10 minuten vertraging nog op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente. De avonddienst. Peter Grobbe.
6: Can it go to a little something like this?

0: Run DMC aan het begin van de avond. Die is goedenavond allemaal. And it's like that. Nou, kijk maar naar buiten, dan weet je precies hoe that het is. Het is 30 graden buiten op dit moment, boven op onze straalpaal. En dat kun je merken. Veel mensen zijn buiten, maar ook veel mensen zijn binnen. En dat is ook wel weer te begrijpen. Nou ja, mocht je naar buiten gaan, kijk even uit met sport en dergelijke. Want ja, je lichaam heeft toch wel even wat tijd nodig om zich aan te passen. Dus ga geen gekke dingen doen. Gewoon rustig aan. Op z'n Twents. Hennige dingen. Ja, nou. Oké, de avonddienst tot 9 uur. We hebben van allerlei soorten zomerse plaatjes meegenomen. Liedjes die je sowieso gelukkig maken. Dat doen we hier bij Twente FM, maar vandaag nog iets extra's. Nou, tropisch. Dan gaan we een andere tropische ding doen. We gaan even kijken hoe het weer gaat worden de komende dagen. En ook de komende uren doen we straks nog even. En we gaan een mooie deun draaien uit de onmeunige 999. Plekje nummer 3. Ja, de top 3. We pakken hem even bij de hand. Straks zoiets voor 7:30. En het gaat in ieder geval over een Australische band. En het is het eerste nummer van een gelijknamig album. Oké. Okay. Denk er maar vast over na.
1: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
0: En dit kan mij zeer bekoren. Deze Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: absoluut een bikini aan gedaan, schijnbaar.
1: I look hot in it.
0: Auw, mooi man. Zo, we gaan even naar buiten kijken wat het weer gaat doen op dit moment. 30 graden boven bij ons op de straalpaal. Het is echt wel warm. Gevoelstemperatuur is op dit moment 29 graden. En we hebben een noordwestenwind. En dat is meteen ook het voorbode voor wat anders. Want...

ook zo'n 23 graden hier in Twente. Maar dan. Dan krijgen we nog een warme dag op vrijdag. Met veel bewolking. En dan kan het een beetje beklemmend aanvoelen. En dat is op maat naar wat anders. Want zaterdag kan er zelfs wat buiigheid naar beneden komen. Met betrekking tot wat onweersbuien. En datzelfde geldt ook voor

goed in de gaten te houden richting het weekend. Maar eerst nog even lekker genieten. Mooi rustig aan doen. Hennige dingen op Sint-Wens. Mooi buiten zitten. Even een glaasje erbij. Even lekker keuvelen met elkaar. Gezellig, toch? Niet te veel dingen doen. Is niet aan te raden. Nou, straks nog even de onmundige 999 in de lijst die we samen met je gedraaid hebben tussen kerst en oud en nieuw. Je kon een top 10 insturen, wij maakten er een mooie lijst van. We gaan vanavond nummer 3 draaien en de eerste zanger van de band, daar hebben we het over, die overleed in 1980 door een alcoholvergiftiging. Dat is een aanwijzing. En het nummer heeft een zeer kenmerkende gitaarriff. Nou, en met die andere twee moet je denk ik al wel een richting hebben. Er is even stevig tegenaan, zeg maar. 17 over 7 in de avond. En pak hem er lekker bij, die mooie zon. Sunshine, dit is Ginger Ninja.

0: van Clint Eastwood. Heeft niks te maken met Go Ahead, Make My Day. Maar dat was gewoon een van die twee. En General Saint. Een of andere generaal uit Jamaica, die maakte er een mooi ding van.
1: De Onmeunige 999.
0: De Onmeunige 999. We hebben nog gedraaid tussen kerst en oud en nieuw. En iedere dinsdagavond in de avonddienst pakken we er in ieder geval eentje bij. Net voor iets voor half acht voor het streeknieuws. Dan maken we ruimte voor de keuze van jou.

Wat stond er eigenlijk allemaal in die top 10? De top 10 van de menige 999, aflevering 2025. In the Air Tonight van Phil Collins op nummer 10. En Nothing Else Matters van Metallica vonden we op nummer 9. Purple Rain vonden jullie goed voor plekje 8 van Prince. Bohemian Rhapsody van Queen op 7. En de nummer 6 was voor Dire Straits en Celtics of Swing. Nou, enorm. Ja, daarvoor was het zelfs nog een nummer 1. Hoe ze van voor Kerstmis. Ik vind het toch altijd een mooi nummer. Nummer 5. Paranoid van Black Sabbath. We houden van stevige muziek hier in de regio. Op nummer 4. En The Eagles en Hotel California op nummer 2. Nou, wat was de nummer 1 vorig jaar? Wat was de populairste plaat van Twente? Het populairste liedje. Nem de Gok van Drok. Nou. Nummer 3. Dat is in ieder geval een Australische rockband. AC/DC stonden maar liefst 3 keer in de onmenige 999. De eerste zanger van de band, Ben Scott, die overleed in 1980 door een alcoholvergiftiging en werd opgevolgd door Brian Johnson. En het nummer Highway to Hell heeft een kenmerkende gitaarriff en die is bedacht door Angus Young, een van de leden van AC/DC. Nou, het is in ieder geval het eerste nummer van het gelijkmatige album Highway to Hell op 3.

0: even is tijd. AC/DC, Highway to Hell, nummer 3 afgelopen jaar, nummer 999. Straks heel wat anders. Een hagelnieuwe deun van Calvin Harris samen met Jesse, die heet Satisfy. En het streeknieuws van 120.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeneveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeneveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeneveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeneveldrolink.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. OudeNijhuiskoeltechniek.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Over enkele weken keert het Almeloze Hopnop terug in het Schelvorspark. Het rockevenement stopte 2 jaar geleden vanwege financiële problemen, maar horecaondernemer Gabriel Uhukoglu wist nieuwe sponsoren aan te trekken om het festival nieuw leven in te blazen. Ondanks stijgende kosten binnen de evenementenbranche blijft het festival gratis toegankelijk voor bezoekers, zodat het een evenement voor iedereen blijft. In Enschede nadert de coalitieformatie een cruciale fase. Een nieuw college van Pro, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie gaat mogelijk voor eind juli aan de slag. D66 leek lange tijd een serieuze kandidaat voor deelname, maar viel uiteindelijk buiten de boot. Opvallend is dat de keuze voor wethouderskandidaten anno 2026 een steeds bepalendere rol speelt in het formatieproces. De lentemarkt op landgoed Kaams was op Tweede Pinksterdag opnieuw een succes. Het erf stroomde direct bij opening vol met enthousiaste bezoekers. Er stonden meer kraampjes dan voorgaande jaren met streekproducten, lekkernijen en hebbedingetjes. Voor de allerkleinste was een speciaal gedeelte ingericht met een traptrekkerparcours, draaimolen en springkussen. Een ballonnenclown zorgde in de middag voor extra vrolijkheid. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond schijnt de zon eerst nog volop en is er nog een tijd lang aangenaam. De wind wordt noordelijk en is eerst nog zwak. Komende nacht gaat de noordenwind matig waaien en koelt het af naar 12 graden. Morgen wordt met een matige noordenwind koelere lucht aangevoerd.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je nog een kwartier vertraging voor de grens door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook

Zo heet die zanger is ook. Jazzy en Calvin Harris. Satisfy. Hageltje nieuw. Het was zelfs zo nieuw dat het stonk nog hier uit het hoesje. Dat was echt heel bijzonder. Het mp3'tje in de computer er ook nog. Oké, vijf over half acht. En we gaan even een rondje Wierden doen. Want op basis van de spreidingswet heeft de gemeente Wierden de wettelijke taak om 145 opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Nou, in Wierden zijn op dit moment 37 opvangplekken voor asielzoekers aan de Vlierdijk. En het college van burgemeester en wethouder wil hier 13 opvangplekken extra realiseren. En de raad die moet hierover nog beslissen. En daarnaast komen er nog tijdelijke opvangplekken voor 95 statushouders op camping De Kiekenbelt. En dat is voor maximaal 2 jaar. Nou, deze opvang telt mee voor de opgave van in de spreidingswet. En een andere gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van een definitieve woning aan deze 95 statushouders. Oké, nou, daar bedoelen we weer voor elkaar, zeg maar. Dan gaan we nog even naar het voetbal in Wierden, want SVZW die is kampioen van de vierde divisie. Straks Frank heeft denk ik nog even aan de lijn. Het is de trotse kampioen, want een 3-3 gelijkspel tegen DZC 68 was voldoende om de titel in de wacht te slepen. En voor de tweede keer op rij te promoveren. Oké, nou, dat is toch mooi? Goed nieuws dus vanuit Wierden. Oké, dan nog even een berichtje voor Pascal. Die vroeg de Two Brothers on the Fourth Floor aan hier in de Twente FM app de studio. Ik was even aan de neuzen, dat is in ieder geval gevonden. En ik heb nog wat huiswerk gekregen van Bert. Bert die komt elke zomer in de lucht en dan gaat hij gras maaien. Ik hoop niet, Bert, dat dat nu gebeurt, want verbrand je gras. Straks over, daar meer over je gras en over water en over plantjes.

0: wegens hitteberoute. De temperatuur is namelijk zo snel gestegen dat dat echt een probleem is voor sommige mensen. Dus kijk even uit, maak je niet te druk vanavond. Oké. Nou, we gaan eens even naar Wierden toe, naar SVZW. Die werd vierde in de... Of het de trotse kampioen van de vierde divisie, moet ik zeggen. En daar was een 3-3 gelijkspel tegen DZC 68 voor nodig. Frank Eertink, werd het nog spannend op een gegeven moment om kampioen te worden? Of hoe zat het?
1: Ja, we hebben het onszelf nog wel behoorlijk spannend gemaakt. En nou ja, we wisten natuurlijk, we hadden twee kansen. Maar vorige week in Sneek lukte het ons niet. Hoewel we nog wel een heel belangrijk punt pakten. Ja, daarbij waren we ook afhankelijk van Kwik. Als die gelijk zouden spelen, waren we er dan wel geweest. Maar ja, die wonnen tegen Heino. En nou, dus moesten we het afgelopen zaterdag afmaken. En ja, we wisten ook afgelopen zaterdag dat we aan een punt in principe genoeg zouden hebben als er geen gekke dingen zouden gebeuren bij de wedstrijd tussen Dato en Kwik. Wij wisten ook wel dat DZC eigenlijk aan een punt genoeg zou hebben in onze wedstrijd. Maar goed, we hebben wel gespeeld voor de winst. Uiteindelijk kwamen we ook wel op 3-1 voorsprong. Maar je merkt in de tweede helft en dan zie je toch dat spelers ook in de rust gaan kijken wat de tussenstanden zijn. En zien dat, dat Dato dan voorstaat tegen Kwik. Ja, dan weet je dat je heel dichtbij bent. Maar dan moet je nog een hele tweede helft spelen. Het was een heel mooi feest. Je ziet gewoon dat behoorlijk wat losmaakt binnen zo'n vereniging als SVZW. En ja, het is natuurlijk ook bizar twee keer op rij. Nou, je merkt gewoon aan de supporters, iedereen, ja, het was gewoon een groot feest. En ja.

Zo heilige muziek voor heilige Twentenaren. Ah, Crazy Little Thing Called Love. Queen uit het verleden. En nog altijd goed in het heden om te draaien hier bij Twente FM op de antenne. Oké. Avonddiensten tot 9 uur vanavond. We nemen je lekker mee. En we hebben nog wat fantastische, leuke tips natuurlijk. Zoals je van Twente FM gewend bent. Krijg je er altijd eentje. Nou, in het kader van doe het zelf en doe het dan goed. En het heeft allemaal te maken met de warmte en de droogte die er op dit moment is. Er wordt wel wat water voorspeld richting het weekend. Maar op dit moment hebben we er nog niet veel aan. Dan moet je plantjes wel goed water geven. Maar doe het dan niet in de volle zon. Dit water verdampt namelijk heel erg snel. En dan krijg je zeg maar brandplekken in je gras als je gras besproeit. Of de bladeren die kunnen dan verbranden en dan ziet de plant er niet meer uit. Nou, richt het water dan ook op de wortels en niet op de bladeren. En deze nemen dan weinig water op. Dat is zo. Hè? Ik weet niet hoe jouw tuin eruit ziet, maar mijn tuin is eigenlijk best oké. Ik heb wel eens wat een kleurtjes erin. Mijn vrouw is er heel druk mee geweest. Die zegt nou, die planten moet je erin zetten, dat is mooi. Ik zeg, wat is het dan? Geen idee, maar gooi het er maar in, want het kost niks. Oké. Maar het is mooi gelukt. En van die bonnen wat je dan kunt zeg maar verzamelen bij je supermarkt. En dan kun je daar planten voor krijgen. Ook leuk. Kost niet veel en het bloeit als geen ander. Dus ik ben er prima mee. Nou, wanneer kun je dan het beste water geven? Zo rond 8 uur s'avonds als de zon wat minder fel is, dan kun je je plantjes water geven. En ook oude planten die hebben wat minder water nodig dan jonge planten. Dus heb je net wat geplant, gooi er iets extra bij, zeg maar. Die hebben wat extra vocht nodig. En dan nog een milieuaspect. Als je wilt sproeien met drinkwater, is niet zo verstandig natuurlijk, maar ik snap wat je doet. Het is verstandiger om regen uit een regenton te gebruiken. Nou, moet er wel regen vallen, maar dat geheel tezijde. Oké, dan gaan we nog even over naar Pascal Schuiten. Die is misschien ook wel bezig met zijn tuin. Jij ook wel, want het is bijna 8 uur. Dus pak je gieter maar en begin maar vast te sproeien. Pascal die kwam nog even met een mooie zomerse suggestie. Of we nog iets willen draaien van de Two Brothers on the Fourth Floor. Ik vind het prima. Dit zijn de Dreams.

0: zijn nog steeds actief. De Two Brothers, of ze nog steeds aan de fourth floor wonen, dat is geen idee. Maar Dreams is zo groot is voor hun. Straks, de Sun Club. Houden we die vandaan? Van buiten, denk ik, want daar schijnt het zonnetje. En het nieuws van 8 uur, vergeet je bakkie niet.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager.

0: www.autoweek.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Een woningcomplex in Ridderkerk is eind van de middag ontruimd na een melding over koolmonoxide. Twee bewoners hadden dat ingeademd, eentje was onwel geworden. Daarop werd groot alarm geslagen. Andere bewoners werden door de brandweer meteen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus ramde een trein en daarbij kwamen vier mensen om het leven, onder wie twee tieners. Vijf andere kinderen raakten gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck weer gehad en zegt dat alles goed is verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft hij op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. Trump wordt volgende maand 80. En de spraakmakende juwelenroof in het Louvre in Parijs wordt verfilmd. Hoe de film gaat heten en welke acteurs een rol krijgen is nog niet bekend. In oktober vorig jaar werd er op klaarlichte dag voor bijna 90 miljoen euro aan juwelen uit het beroemde museum gestolen. Die zijn nog altijd spoorloos. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 16 graden op Texel, 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws.

Thee, weet ik veel. Doe wat leuks, doe je dinsdag. Maar doe het er even rustig aan. Straks nog even wat stoers. En we gaan nog even naar Te Berg, want TVC 28 die zal ook het vierde jaar...

0: West. Die hebben we straks even in de uitzending. En ze mogen komend seizoen ook de scepter zwaaien in de vierde divisie samen met Bertel. Die mag ook de hele boel weer aanvoeren, dus wellicht dat het ook allemaal goed komt, vast wel. Nou, straks hebben we hem even in de uitzending. En wat verder allemaal op de draaitafel komt, mocht je wat leuks willen horen, je kent de weg. TwenteFM.nl, app de studio. TwenteFM.nl, app de studio.
1: Dinsdagavond. Dit is de avonddienst.
0: Dit is even lekker achterover in het stoel. Pakkie erbij. Sienna Spiro, Material Lover.

0: zijn blij dat je naar ons luistert. En we luisteren ook naar jou. Je favoriete muziek hoor je hier. Twente FM.
1: Stoere plaat.

0: als het zonnetje toch al nog aan de hemel staat, nog hoog niet, dan in de avond gaan we naar beneden toe. Dan klinken Guns N' Roses extra lekker. Word je gelukkig van? Fijn, tenminste ik wel. Jullie dan, mannen, vinden jullie gelukkig van de Guns N' Roses? Ik heb hier twee gasten hier in de studio. En die denken in één keer, wat moet dat hier? Word je gelukkig van Guns N' Roses? Wacht even, ik heb geen idee, moet je een andere microfoon, lul maar eens even in die daar.
1: Dat vindt wel een hele mooie hit.
0: Dat is een dikke hit, zo niet dan. De dikke hits van Twente FM, oké, check. Oké, dan nog even wat aan de Oostweg vandaag. Er is een aanrijding gebeurd daar in Enschede. Dinsdag was een man gewond, dinsdagmiddag is een afgelopen middag dus een man gewond geraakt en voor behandeling afgevoerd naar het ziekenhuis. En de betrokken automobilist reed na het ongeluk door. Oké, ooggetuigen melden dat de aangereden man over de weg liep en in de richting van de Schukkinkweg. En op het moment dat hij werd geraakt door een auto, de automobilist zou over de voet van de slachtoffer zijn gereden en volgens een ooggetuige daarna ervoor door zijn gegaan. Dus, hulpdiensten waren gelukkig snel ter plaatse en de aangereden man is nagekeken en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de Oostweg was enige tijd afgesloten voor verkeer en de politie doet onderzoek naar het voorval. Dat lijkt me inderdaad handig. Oké, dan gaan we nog even naar Tubbergen. Tubbergs Trots, dat is TVC 28. Die zal ook voor 4 jaar actief zijn in de vierde divisie. Bertel ter Averest. Bertel, was het nog spannend om het voor elkaar te krijgen of niet?
2: Ja, het was tot aan de laatste dag was het gewoon spannend. Dus als je het dan wel haalt, zeg maar. En dan is er wel een ontlading natuurlijk. Iedereen won van elkaar, floor en de bovenste floor weer van de onderste. En uiteindelijk stonden we met, ik denk, 6, 7 ploegen zo dicht bij elkaar. Met best veel punten eigenlijk. Dat wij moesten ook nog vrezen voor, niet direct de degradatie, maar wel voor de nacompetitie. En met 38 punten waren wij gewoon nog niet klaar. De laatste speeldag dus. We moesten nog een punt halen in Hoogland, moet ik zeggen. En dat is ons uiteindelijk gelukt. Nee, daar ligt dan wel even wat druk op. Want uiteindelijk knok je natuurlijk het hele seizoen voor goed resultaat. En dan komt er op de laatste dag aan. En dan ligt er nog wel een beetje druk op. Dus, maar we waren ook nog wat, niet afhankelijk, maar op de andere velden waren ook nog wat wedstrijden waar... Als een van de twee zou verliezen, dan waren we sowieso, dan konden wij ook nog verliezen. Dus uiteindelijk, volgens mij in de tweede helft was het wel duidelijk dat ONS Sneek ook achter stond met 3-0. Dus toen waren we iets relaxter. Want toen hoefden we niet echt nog dat punt, zeg maar, te halen. Maar uiteindelijk hebben we hem wel overstreep getrokken. Wij gaan gewoon de pijlen dezelfde kant op richten. Dat is uiteindelijk in eerste instantie gewoon weer handhaving in de vierde divisie. En alles wat daar bij komt kijken. Misschien heel stiekem een periode of zo, dat zou hartstikke mooi zijn. En vorig jaar hebben we ook nog heel lang meegedaan om een periode. Maar goed, het is moeilijk in te schatten. Kijk, de selectie blijft intact. Dus dan ga je ervan uit dat iedereen een klein beetje beter is geworden. Maar goed, aan de andere kant zijn er ook wel weer hele goede ploegen binnen.

0: in het begin was het helemaal niet zo dat dit echt een evergreen zou worden, deze Sarah Bareilles. Maar in de loop van de tijd is het toch eentje geworden. Twent FM, de avonddienst. En we gaan eens even wat vragen. Hey.
1: Ja, hoe is het?
0: Best wel flex. En misschien wellicht een beetje warrig, want het is vandaag dinsdag. En ik mag vandaag deze week misschien net als jij eens een keer weer proeven aan een vierdaagse werkweek. Je zult het maar hebben. Nou, dan heb je bij deze weer kans om eens een keertje te gaan proefdraaien, zeg maar. Wellicht dat het een suggestie is voor jou om een vierdaagse werkweek aan te gaan. Kijk wel even uit met je pensioen en ook met je geld dat je ermee uit kunt, zeg maar. Oké. Okay. Maar goed, mocht je dat hebben, dan is het lekker wat ik zo links en rechts omheen hoor. Dan nog goed nieuws voor mij en voor jou. Want staatssecretaris van Digitale Zaken Willemijn Aerts, die heeft het bedrijf Kindrill verboden om Solfinity, en dat is het bedrijf achter DigiD, over te nemen. Nou, gevreesd werd voor een dat vertrouwelijke gegevens mogelijk in de Amerikaanse handen zouden kunnen komen. Hè? Nog iemand wakker daar zo. Nou, hoe dat verder gaat, dat is nog even afwachten. Maar het is in ieder geval, het mag niet. Punt. Goed. Dan nog anders was er eindelijk goed nieuws. Want de kabinet trekt het verhoging van de AOW-leeftijd ook in. Dat heeft staatssecretaris Veilbries vandaag bekendgemaakt. Maar er is wel een opdracht aan alle sociale partners. Er moet weer gepraat worden en ook gepolderd. Nou, hopelijk komt er weer goeds uit, toch? Nog één ding dan nog, want de politie die heeft vandaag een 31-jarige man uit Almelo aangehouden op verdenking van brandstichting. Hij zou maandagavond in Hengelo een dure Mercedes in brand hebben gestoken en het voertuig is volledig verwoest. Dus in ieder geval hebben ze een mogelijke dader op het spoor. Wauw! Nou, dat is een hele hoop. En deze artiest die doet het goed, deze Somber. Meerdere hits op dit moment op zijn naam staan. En dit is een van zijn actuele hits. 12 to 12 hier op de dag van Twent FM. Doe je dinsdag.

0: 12. Twente FM, de avonddienst. Straks Simple Minds. Don't you forget about me en het 1 Twente Streek nieuws.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van den Heuvel. Over enkele weken keert het Almeloze Hopnop terug in het Schelvorspark. Het rockevenement stopte 2 jaar geleden vanwege financiële problemen, maar horecaondernemer Gabriel Uhukoglu wist nieuwe sponsoren aan te trekken om het festival nieuw leven in te blazen. Ondanks stijgende kosten binnen de evenementenbranche blijft het festival gratis toegankelijk voor bezoekers, zodat het een evenement voor iedereen blijft. In Enschede nadert de coalitieformatie een cruciale fase. Een nieuw college van PRO, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie gaat mogelijk voor eind juli aan de slag. D66 leek lange tijd een serieuze kandidaat voor deelname, maar viel uiteindelijk buiten de boot. Opvallend is dat de keuze voor wethouderskandidaten anno 2026 een steeds bepalendere rol speelt in het formatieproces. De lentemarkt op landgoed Kaams was op Tweede Pinksterdag opnieuw een succes. Het erf stroomde direct bij opening vol met enthousiaste bezoekers. Er stonden meer kraampjes dan voorgaande jaren met streekproducten, lekkernijen en hebbedingetjes. Voor de allerkleinste was een speciaal gedeelte ingericht met een traptrekkerparcours, draaimolen en springkussen. Een ballonnenclown zorgde in de middag voor extra vrolijkheid. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond schijnt de zon eerst nog volop en is er nog een tijd lang aangenaam. De wind wordt noordelijk en is eerst nog zwak. Komende nacht gaat de noordenwind matig waaien en koelt het af naar 12 graden. Morgen wordt met een matige noordenwind koelere lucht aangevoerd.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege werkzaamheden is de N36 in beide richtingen dicht tussen Wierde en de aansluiting met de A35. Dat duurt tot morgenochtend. En door de Duitse grenscontroles heb je op de A12 vanuit Arnhem een kwartier vertraging voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Simple Minds en een van de iconische nummers uit de popmuziek. Don't You Forget About Me met Twente FM in de avonddienst. En nieuws uit de gemeente Dinkeland, want daar wordt namelijk gekletst over een nieuwe coalitie. En het gebeurt allemaal tussen lokaal Dinkeland en de VVD. Die komen die gaan de komende weken gesprekken om tot een coalitie te proberen te komen. Die gaan ze voeren, de gesprekken. En een van de dingen is namelijk zo dat de fractie van lokaal Dinkeland naast Richard de Waai, het huidige raadslid Manon Oldemeulen, als kandidaat naar voren inschuift in de wethoudersfunctie, zeg maar, voor de gemeente Dinkeland. Nou, ze heeft een jarenlange ervaring in zowel het bedrijfsleven als de ambtelijke organisatie. En de laatste jaren is Oldemeulen werkzaam als klachtenfunctionaris en mediator. En vooral binnen het sociaal domein bij de gemeente Almelo. En daarnaast is ze vicevoorzitter van de ondernemingsraad. Nou, naast haar werkzaamheden was ze als vrijwilliger jarenlang bestuurlijk actief als lid van de medische zeggenschapsraad op school van haar kinderen. En als commissievoorzitter bij de carnaval en de plaatselijke voetbalvereniging. Dus ja, een dame met de baan. Ja. We kijken hoe het allemaal gaat dan straks weer in de gemeente Dinkeland. Straks hebben we in de uitzending nog even gaan we fietsen. Want Peter Ossenkoppelen die hebben we even in de uitzending. Want het gaat allemaal over de tijdrit. Hoge Heksel komt eraan aanstaande donderdag. En daar staat voormalig wereldkampioen Mitchell Norton aan de stad. En dat is een Australische krachtpatser. En die werd mondiaal achtervolgingskampioen op de baan. En profrenner Alex van der Tuuk. De wordt door de Baschische formatie Euskadel afgevaardigd om het Hekselse asfalt aanstaande donderdag 28 mei te laten smelten. Dus dat wordt spannend al daar in het Hoge Heksel. Jawel. We gaan er volgen hier bij Twente FM. Kijken wat er allemaal uitkomt uit die mooie wedstrijd. Die tijdrit al daar. Mooi. Even relaxen met Klankkarussel. En die zonnentans kunnen we even doen tot 9:55. Dan gaat die onder.

0: En als je naar buiten kijkt, dan is het multicolor. Want mooie planten die allemaal in bloei staan. Onder andere ook de rhododendron en dergelijke. Dus dat is erg mooi om dat allemaal op dit moment gade te slaan in de natuur. Oké, in de natuur wordt ook gefietst. Namelijk de tijdrit Hoge Heksel. Peter Ossenkoppelen is een van de organisatoren van de tijdrit aldaar. Aanstaande donderdag gaat hij beginnen en het wordt een groot spektakel, toch? Peter, en hoeveel renners hebben jullie aan de start? Hoeveel mensen doen er mee?
1: We hebben in totaal 300 renners die aan de start staan aanstaande donderdag vanaf 6 uur in Hoge Heksel. Waarvan 50 nieuwelingen, junioren, meisjes, jongens. En daarna ook een stuk of 100 renners uit de topcompetitie, beloftes, elite, professionals. En daarna aansluitend hebben we ook nog een ploegentijdrit voor zowel sponsoren als bedrijventeams, vriendenteams. Dus wat dat betreft heel wat wielerspectakel in Hoge Heksel komende donderdag. Ja, en het leuke is eigenlijk dat deze tijdrit is voortgekomen uit de vroegere regiokampioenschappen van de KMU. En de KMU besloot 2 jaar geleden van dat doen we niet meer, dat is allemaal veel te complex. En toen hebben wij samen, Ronde van Overijssel, samen met de Zwaluwe Almelo, gezegd van ja, nee, dit moeten we toch oppakken om dit evenement te behouden. En vorig jaar zijn wij met veel enthousiasme begonnen in Hoge Heksel. En toen hadden we iets als 250 renners. En nu zitten we al op de 300. En het is gewoon echt leuk om dat samen met de Zwaluwe te doen, maar ook met de gemeenschap van Hoge Heksel. Want dat merk je in zo'n dorp. Dat is samenwerken en aanpakken. Dat is ontzettend goed en heel leuk. Ja, Hoge Heksel suggereert dat een berg is. Maar we hebben wel de leuke stukken eruit gezocht. Met wat valsplat erin. Als er wat wind staat. Gelukkig zal het aanstaande donderdag, als je de weergehoor mag geloven, niet zo heel heet zijn als vandaag. Donderdag rond de 25 graden. Het zijn natuurlijk wel schitterende temperaturen om te fietsen. Dat zonnemeer in, ja.

glazen dingen flauw erin. En dat hangt aan een bomen en dat vinden ze allemaal leuk. Waar komen ze vandaan en waar gaan ze naartoe, zeg maar? Nou, waar komen ze vandaan? Dat kwam allemaal door een festival dat eerder in het park plaats had. En ze blijven voorlopig nog even hangen, want de opvallende bollen werden begin of eind april opgehangen door voor het sport- en spelfestival Play at the Park. Wellicht ben je er geweest. En sinds 1 januari is Fred van Dijk voorzitter. En die heeft gezegd van, weet je wat is? Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Was volgens hem niet eens de bedoeling als ze zo lang zouden blijven hangen. Maar men vindt het leuk. Versiert het park. En heel veel mensen vinden ze hartstikke leuk. Dus ze blijven nog even hangen. Dus mocht je daar nog even naartoe gaan. En denken, wat hangen die dingen daar in de bomen? Dat zijn in ieder geval luchtbellen van Play at the Park. Ja, ziet er in ieder geval mooi uit.

0: All City. Dat is samen met Carly Rae Jepsen. Good time. Nou, dan wens ik je nog een good time toe voor de hele avond. Fijne avond allemaal. Morgen is er weer een nieuwe avonddienst. Maar dan met Ralf en Dienke. Ik zou zeggen, nog even hennen gaan doen. Vanavond 14 graden, goed lekker af.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Nu de eindexamens bijna achter de rug zijn, pleit het Landelijk Actiecomité Scholieren vast voor een andere toetscultuur. Er zijn 335.000 klachten binnengekomen. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Het LAX wil minder nadruk op de eindexamens. Dit past niet meer bij de huidige generatie, zegt de club. Er zijn 3 mannen opgepakt voor een schietpartij vorige week in Magaren bij Os. Daarbij raakte een man zwaar gewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. De 3 gingen er na de schietpartij vandoor in een wit busje met mogelijk Pools kenteken. Ze zijn los van elkaar in verschillende plaatsen opgepakt. De afsluiting van de Erasmusbrug in Rotterdam was al even bekend, maar toch kwamen sommige automobilisten vanmorgen voor een verrassing te staan, meldt Rijnmond. De brug is 5 weken dicht omdat die slijtage heeft, waardoor verkeer moet omrijden. Niet iedereen is daar blij mee. Sommigen hadden het werk liever 's nachts gezien. En steeds meer Friezen kunnen de Friese taal goed lezen en schrijven, blijkt uit onderzoek. Van oudsher is het een gesproken taal, maar door sociale media lezen de mensen vaker in het Fries. De provincie wil dat alle kinderen de komende jaren de taal leren. Fries wordt ook een examenvak. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog altijd warm met 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Over enkele weken keert het Almeloze Hopnop terug in het Schelvoorspark. Het rockevenement stopte 2 jaar geleden vanwege financiële problemen, maar horecaondernemer Gabriel Urukoglu wist nieuwe sponsoren aan te trekken om het festival nieuw leven in te blazen. Ondanks stijgende kosten binnen de evenementenbranche blijft het festival gratis toegankelijk voor bezoekers, zodat het een evenement voor iedereen blijft. In Enschede nadert de coalitieformatie een cruciale fase. Een nieuw college van Pro, Burgerbelangen, VVD en ChristenUnie gaat mogelijk voor eind juli aan de slag. D66 leek lange tijd een serieuze kandidaat voor deelname, maar viel uiteindelijk buiten de boot. Opvallend is dat de keuze voor wethouderskandidaten anno 2026 een steeds bepalendere rol speelt in het formatieproces. De lentemarkt op landgoed Kaams was op Tweede Pinksterdag opnieuw een succes. Het erf stroomde direct bij opening vol met enthousiaste bezoekers. Er stonden meer kraampjes dan voorgaande jaren met streekproducten, lekkernijen en hebbedingetjes. Voor de allerkleinste was een speciaal gedeelte ingericht met een traptrekkerparcours, draaimolen en springkussen. Een ballonnenclown zorgde in de middag voor extra vrolijkheid. Tot slot het weer voor Twente. Vanavond schijnt de zon eerst nog volop en is er nog een tijd lang aangenaam. De wind wordt noordelijk en is eerst nog zwak. Komende nacht gaat de noordenwind matig waaien en koelt het af naar 12 graden. Morgen wordt met een matige noordenwind koelere lucht aangevoerd.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Ridderkerk weer naar huis kunnen. Eind van de middag moesten ze het gebouw uit vanwege koolmonoxide. Dat is heel gevaarlijk. Twee mensen die het binnenkregen liggen in het ziekenhuis. Het lek is intussen gevonden. Het demonstratierecht staat onder druk, zegt de nationale ombudsman. Volgens hem leggen gemeenten demonstraties te vaak aan banden uit angst dat ze uit de hand lopen, terwijl de meeste gewoon vreedzaam verlopen. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. Er is iemand opgepakt voor een moord in Zwolle een paar maanden geleden. Het slachtoffer werd midden op straat doodgeschoten. Een dag later werd het vuurwapen gevonden. De man die nu is opgepakt komt ook uit Zwolle. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De reden voor de moord is niet bekend. En het Landelijk Actiecomité Scholieren vindt dat eindexamens eigenlijk niet meer bij deze generatie horen. De druk bij leerlingen is gewoon te hoog, blijkt volgens het LAX uit de vele klachten die binnen zijn gekomen. Over HAVO Nederlands werd het meest geklaagd. Een andere manier van toetsen is volgens het LAX beter. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het iets frisser. Wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt maximaal 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Haaksbergen wil nog voor de zomervakantie een locatie aanwijzen voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 129 mensen. De gemeente houdt daarbij rekening met de uitslag van het referendum van maart, waarbij inwoners aangaven voorkeur te hebben voor één goed bereikbare locatie in een drukkere omgeving. Volgens wethouder Pieter van Zwanenburg worden inwoners en belangenorganisaties binnenkort betrokken bij het overleg over het AZC. Welke locaties in beeld zijn is nog niet bekendgemaakt. Haaksbergen wil op de nieuwe locatie vooral gezinnen opvangen. De opvang moet in principe 5 jaar beschikbaar blijven. In Oldenzaal wordt vanaf aankomende dinsdag 26 mei tot en met vrijdag 29 mei weer de wandelvierdaagse gehouden. Deelnemers kunnen iedere avond een andere route lopen door de stad en het buitengebied. Er zijn afstanden van ongeveer 5 of 10 kilometer en wandelaars mogen zelf kiezen of ze 1, 2, 3 of alle 4 de dagen meedoen. De startlocatie wisselt per avond. De organisatie verwacht opnieuw deelnemers van jong tot oud. En wie alle 4 de dagen uitloopt, die krijgt na afloop een medaille. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. De temperatuur daalt vannacht niet verder dan tot een graad of 11. Morgen, tweede Pinksterdag, is vergelijkbaar met vandaag. Droog, warm en zonnig. En het wordt morgen plaatselijk een graad of 28.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nieuwsuit.nl/luister. Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NA Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het landelijk actiecomité scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En sinds vanavond zijn 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Beeld en Geluid heeft hun archief open gegooid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Markussen niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markussen in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.